0: De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Een superhit toch ook, hè, voor Luis Fonsi uit Puerto Rico, samen met Daddy Yankee, Despacito. En ik zal je vertellen, het is een hit van 2017. Ja, toen stond het nummer 1 op de top 100 van het jaar. Daarna heeft hij wel nog het een en ander geprobeerd, maar ik moet je eerlijk vertellen, niet met veel succes. Ja, misschien wel een klein beetje in de Zuid-Amerikaanse landen. Maar verder kwam hij dus niet. Daddy Yankee, dat is een ander verhaal, die is dus nog steeds lekker actief. Despacito, nu dus eventjes lekker achter de rug. En ik zal zeggen, bon mini dan in het tweede uur.
1: It's the weekend and this is David Arisa.

0: dat is de muziek van Olga Tañón samen met Johnny Ventura. Olga Tañón is een artiest uit Puerto Rico en Johnny Ventura is een artiest uit de Dominicaanse Republiek. Dat is dus die meneer met die zware stem. Net zoals Johnny Ventura is ook Olga Tañón een paar keer hier geweest. Maar Johnny Ventura is natuurlijk veel groter dan Olga Tañón. Want Johnny Ventura heeft heel veel hits gemaakt in de jaren 60 en de jaren 70. Hij leeft niet meer, maar heeft heerlijke meringen achtergelaten. Johnny Ventura van beroep was een advocaat. En in zijn vrije tijd besteedde hij dus heel veel aandacht aan muziek. De meeste inspiratie die hij kreeg was natuurlijk door zijn beroep. Al die zaken die hij dus moest behandelen als professionele, daarvan maakte hij inderdaad ook heel veel compilatie. En daar weer van maakte hij dus muziek. De meeste waren uiteraard merengue. Olga Tañón, om daar dus even op terug te komen, die maakte ook leuke hits, hoor. Bijvoorbeeld Flaca o Gordita. Ben je nou te dik of ben je nou te slank? Nou, die hit hoor je van mij wel een andere keer. En wat David betreft, daar ben ik dus. Volgens mijn specialist zit ik prima op gewicht. Nou, weer een meevaller.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: En we houden nog eventjes de ritme erin, want hier is namelijk Madonna, Who's That Girl?

op de radio. Want dan is namelijk Ambiente aan op Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Wij gaan naar Mexico en daar ontmoeten we Ana Gabriel.

0: De liefde komt eraan. Muziek van Anne Gabriel. Misschien heb je het wel gemerkt. Ze heeft een wat heesachtige stem. Ja, maar die heesachtige stem maakte haar ook zo groot. En dat in combinatie met een groot orkest. Wat wil je nog meer?
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Dan nu mijn eerste lokale productie voor het uur. Dat wordt een lekkere combinatie van Aria 51... samen met de zeer bekende Isaline Calister. Miskos.

0: Ik weet niet precies hoe het bij jou zit, maar dit single heb ik een tijdje niet gehoord. En vanmiddag bij het zoeken van hits voor vanavond kwam ik er tegen van hé, dat is er leuke voor inderdaad, tussen 7 en 9 uur. Laat ik hem draaien, Heart and Alone.
1: Ambiente.
0: In dit zondagavondshow hoor je werkelijk van alles. Van een meringue tot aan een reggaeton, van een lekkere ballade tot aan een ritmecombina. Voor nu gaan we even naar Cuba en daar ontmoeten we Leoni Torres. Hier is Gracias por tanto.

0: maar houdt nog steeds vreselijk van die grote mooie eiland in het Caribisch gebied. Leonie Torres, gracias por tanto. Bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan. God zal je betalen. Leonie Torres is een 48-jarige artiest, vader van 3 kinderen. Misschien heb je het inmiddels wel gemerkt. Dit is natuurlijk Ambiente en je luistert naar Paradise FM. Zoals gewoonlijk gaat het programma niet alleen hier op Curaçao de lucht in, waar het programma wel wordt gemaakt, maar het wordt ook uitgezonden in Nederland via Havenstad Radio. De naam zegt wel zo'n beetje natuurlijk. Het is uiteraard in Rotterdam. Voor alle mensen, voor alle luisteraars in Nederland, buonanotte. Wil je een berichtje sturen? Wil je me appen? Dat kan altijd via de vaste lijn, applijn van Paradise FM. 6751031. Maar misschien wil je mij direct appen. En dat kan, want ik zit namelijk nu in een andere studio. En dat kan je doen, ook weer een applijn uiteraard. 5211010. Doe maar en laat weten wat je vindt van de programmering van Paradise FM. Voor vanavond even de groeten aan Zoraida de Palm. Zoraida de Palm, buonanotte. En ook onze grote vriend Rigoletto, die zit volgens mij nu in Bandabou. Volgens mij is 5404 ook aan het luisteren, maar vandaar we nog niet geappt volgens mij. En een andere appnummer is van 2159. 2159, dankie Pascucha. En ik heb er nog één voor nu en dat is voor Kenneth Davelaar. Die naam komt mij bekend voor, maar ik weet niet precies wie het is. Kenneth Davelaar, in ieder geval nu aan het luisteren. Nog een gezellige avond voor je. Stuur next time een picture, dan weet ik precies wie het is. Maar voor nu zie ik alleen maar een grote schip of zo'n app. Mensen, nog bedankt voor alle reacties. En wil je meer weten over de programmering van dit radiostation, ga dan op paradisefm.cw. En daar heb je ook nog te maken met het laatste nieuws. Voor nu gaan we eventjes naar de oudste single voor het uur en daarna de langste single voor het uur.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

Ja. Speciaal dus voor de salsa-liefhebbers. En er zijn er best wel veel hier op het Eiland, hoor. Die een heerlijke salsa-les volgen. Nou, kijk eens aan. Hier kan je dus goed op trainen. Muziek van Tito Nieves. Amores como tú. En we blijven ritmisch, maar nu muziek van BL samen met Ovi on the drum. La plena.

Dit zijn de sterren van dit moment. Daar ontkom je niet aan. Muziek van BL samen met Ovi on the Drum. Je hoorde vanavond La Plena. En BL, dat is een artiest uit Colombia, vrij recent hier geweest met een fantastische optreden. Laten we hopen meer hits van hem in de komende periode. Je luistert naar Ambiente. Mijn naam is David Ariza. Ambiente is wekelijks op Paradise FM tussen 7 en 9 uur met de allerbeste muziek. En hier hebben we een lekkere voorbeeld. Andrew Gold's Lonely Boy.

Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.

0: dat is een hele vrolijke, vind je niet? Muziek van Bolien samen met een aantal vrienden en vriendinnen. En natuurlijk ook Lenier. Het lied heet Wapae, maar dat wist je waarschijnlijk al. Althans, misschien heb je het ook wel geraden. Nou, dat is helemaal goed geraden dus. Wapae. De naam Lenier probeert hij maar goed te onthouden, want de laatste maanden is hij hier erg actief. En hij werkt ook inmiddels met een hele bekende artiest. Weet je wie dit is? Mark Anthony. Ja, dus dat is niet zomaar iemand. Dus we horen waarschijnlijk in de komende tijden meer van de naam Lenier.
1: Ambiente.
0: Zo zien we weer. Artiesten gaan, maar er komen ook nieuwe in de plaats. Hè? En Lenier is er dus eentje van. Zeg, we lopen zo'n beetje tegen het eind van de zondagavondshow Ambiente aan. Kijk eens aan, bijna 9 uur. Maar we stoppen niet voor 9 uur. Daar beginnen we niet aan.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Alle muzikanten uit Curaçao, North Sea Jazz onder andere. Jazeker, ze waren hier. Ik heb het over Casey en de Sunshine Band. 3 maal mag je dus shaken. Shake, shake. En nog een keertje.

0: muziek uit 1976. Oeh, dat is een tijd geleden. Wat was je toen? Gewoon waarschijnlijk in de schoolbank nog steeds, hè? In een mooie periode. En Casey en Sunshine Band hadden verschillende grote hits midden de jaren 70. En een daarvan was natuurlijk Shake, Shake, Shake, Shake Your Body. Ja, dit was het weer. Ambiente voor vandaag, zondag. Kijk eens aan, de één na laatste weekend alweer van september 2026. Ja, zoals ik het zei aan het begin van het programma. Jongen, jongen, jongen, het gaat allemaal heel snel. Ik pak de magneet en ik wis alles uit, zodat ik dan verplicht ben om volgende week alles helemaal opnieuw te doen. Ik wens je een veilige zondagavond en alvast un bon simang. Ik ga eruit met Shakira en Burna Boy.
1: Ambiente.
0: De otro simang.

Hasta la

0: laatste nieuws van 12 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij Persveilig hebben drie journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden twee journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Voorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

take this anymore.

0: volgen. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78 naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Haagse nieuws van 4 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78 naar 51%. Met ongeveer 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5% ruim aan kop bij de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de Centrale Kiescommissie is de opkomst ruim 56%. Een exit poll voorspelt 49,4%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: Esmee Gijmans met het nieuws. Curaçao viert het 100-jarig bestaan van de scheepsreparatie-industrie. 100 jaar geleden arriveerde het eerste moderne drijvende dok. De sector verwacht de komende 8 jaar een sterke groei. Dankzij investeringen kunnen ruim 670 banen uitgroeien tot bijna 2000 voltijdsbanen. Dat levert volgens onderzoek van Keurconsult ook werk op voor toeleveranciers, technici, de horeca en de logistiek. Onderwijsvakbond CITEC roept onderwijsmedewerkers op om vanochtend om 8 uur bijeen te komen in het vakbondsgebouw in Stenen Koraal. Aanleiding is een steekincident waarbij een docent gewond raakte. CITEC eist maatregelen voor meer veiligheid op scholen. Het ministerie verwacht geen lesuitval en kondigt strengere regels aan voor leerlingen die wapens meenemen. Dan nog internationaal nieuws. Het luchtvaartverkeer in Japan is ontregeld door de naderende tyfoon Dujuan. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten. All Nippon Airways annuleerde 120 binnenlandse vluchten. De vlucht van premier Sanae Takaichi naar New York heeft vertraging. Volgens KLM gaan vluchten tussen Schiphol en Japan door. Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie vraagt de Tweede Kamer om een parlementair onderzoek. Volgens Save the Children krijgen kinderen daardoor fysieke en mentale klachten. De lijsttrekker van de Alternatieve für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern denkt dat bondskanselier Friedrich Merz voor het einde van dit jaar vertrekt. Zijn partij werd daar met 38,2% de grootste. De CDU kreeg 4,9% en haalt de kiesdrempel van 5% niet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe. Realización, visualización y con focus. Realidad. Celebrar es primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
5: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
7: Nu Jeremy Kesseler.
9: Bon dia, bon dia. Het engeltje is er weer hoor.
8: Paradise FM.
9: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, hey Jeremy.
10: De Paradise FM ochtendshow.
11: En daarmee bedoel ik natuurlijk niet mijzelf, hè. Jou, ja, ja. En ons engeltje uit deze song van The Eurythmics.

0: even met een lekkere bak energie. Om 6:15 na de remix. There must be missing an angel. Toch even lekker aan je dagstart beginnen. Oh. Paradise 103.1 heet je van harte welkom op je maandag. Bon dia en bon siman. Het is 21 september vandaag. Wat? De 21ste alweer? Jazeker. En het belooft een mooie dag te worden. Nog donker op dit moment. Ah, het wolkje, de zon komt er lekker doorheen. Het is allemaal nog lekker rustig. De wind waait. Volgens mij is het nog niet druk op de wegen. Nee, volgens mij is het ook weer een perfecte dagstart, toch? Nou, met de muziek zit het sowieso goed. En als we naar het nieuws kijken wat de afgelopen nacht is gebeurd, ja, dan is dat best wel divers eigenlijk. En wat mij opviel is dat de lijsttrekker van de Alternatieve voor Duitsland, de AfD, in Mecklenburg-Vorpommern denkt dat bondskanselier Friedrich Merz voor het einde van dit jaar vertrekt. Zijn partij werd daar met 38,2% de grootste. De CDU kreeg 4,9% en haalde kiesdrempel van 5%, dus niet. Iets anders, de Chinese president Xi Jinping brengt deze week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Hij bezoekt het land van woensdag tot en met vrijdag en Xi spreekt daar met president Donald Trump over de handel tussen China en de Verenigde Staten en over wereldvrede en ontwikkeling. Nou, ben benieuwd welke deal Trump hier weer uit weet te slepen. En je moet wel heel zeker zijn van je zaak als je een 8 krijgt voor je scriptje en denkt, nee hoor, daar ga ik niet mee akkoord. Moet in één keer aan een vriend van mij denken die laatst is afgestudeerd. Nog net niet cum laude, maar nee, dit verhaal is toch anders. Komt van de universiteit in Leiden. Die student studeerde daar. Zijn scriptie was inhoudelijk beoordeeld met een 9. Maar omdat hij ruim 3 dagen te laat was, werd er een punt afgetrokken. Hij stapte naar de Raad van State en die geeft hem nu gelijk. Niet omdat te laat inleveren eens prima is, maar omdat vooraf niet duidelijk was hoeveel punten hij precies zou verminderd krijgen door die vertraging. Hij krijgt niet automatisch een 9 terug. De universiteit moet opnieuw naar de zaak kijken. Ja. En ik vind het dan vooral mooi dat deze jongen dacht, een 8! Nou, daar heb ik het geen 3 dagen te laat voor ingeleverd, hè. Nee, kom op zeg. Doe ik al die moeite. Paradise op je maandagochtend. Wat goed dat je alweer zo lekker vroeg wakker bent om deze dag aan te breken.
1: Je doet

0: Nou, Asher, kan geregeld worden zo op maandagochtend, maar wel rustig aan. Hè? Rustig aan beginnen. Alle beginnen is moeilijk. Druk deze knop in en dan is daar een mooi overwegingsmoment om dat juist even te doseren.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Jazeker, stel je eens even voor dat vandaag niemand langer dan 10 seconden mag nadenken over een kleine keuze. Bijvoorbeeld koffie of thee, 10 seconden. Welke route naar het werk, 10 seconden. En wie voor de lunch 5 minuten naar een menukaart blijft staren, krijgt gewoon het gerecht aangewezen dat hij langs heeft bekeken. Niemand neemt roekeloze besluiten. Voor belangrijke dingen blijft alle tijd van de wereld bestaan. Alleen de keuzes die morgen alweer vergeten zijn, krijgen vandaag geen complete vergadering in je hoofd. En verrassend genoeg smaakt die andere koffie ook prima en kom je via de andere straat nog steeds aan. Morgen dan vergelijken we waarschijnlijk weer 6, maar we bijna gelijke opties. Vandaag 10 seconden kiezen en door.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag de Paradise FM ochtendshow.
0: Nou, met wat relativering, hè, die dag net wel makkelijker maken, we ook verdomd goede muziek, Roxette en The Look. En over een paar minuten hier het nieuws van 6:30. Ik zet de feiten voor je op een rij hier op Paradise.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
1: Oh, fijn.
0: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
1: Nou, zet mij maar weer te koop.
0: Oké, wat wil je dan?
1: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
0: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
1: En die groene bank?
0: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
4: Onderwijsvakbond in actie na steekincident op school. Na een steekincident op een school in Otrobanda eisen vakbonden meer aandacht voor de veiligheid in het onderwijs. Een docent raakte gewond toen hij twee leerlingen uit elkaar probeerde te halen. Een van die leerlingen had een mes bij zich en de docent raakte licht gewond toen hij het wapen probeerde af te pakken. De bendejager is aangehouden en na verhoor vrijgelaten en hij krijgt een begeleidingstraject. Vakbond CITEC zegt dat de grens is bereikt en wil dat de regering maatregelen neemt. Ook vakbond DOEN sluit zich daarbij aan. Leden dragen vanaf vandaag grijze of rouwkleding uit solidariteit. Dinsdagmiddag om 14:00 is er spoedoverleg met de regering in Fort Amsterdam. Het ministerie van Onderwijs zegt dat er strengere regels en consequenties komen voor leerlingen die wapens of gevaarlijke voorwerpen meenemen naar school. Ook worden maatregelen bekeken om die veiligheid in de klas en op het schoolplein op korte termijn te verbeteren. De Curaçaose scheepsreparatie-industrie bestaat 100 jaar. Gisteren begonnen de festiviteiten. Precies een eeuw geleden arriveerde het eerste moderne drijvende dok in de haven en werd het stoomschip Leonora daar onderhouden. De hele week zijn er activiteiten, waaronder bezoeken van schoolkinderen aan de werf. Donderdag, tijdens de Maritieme Dag, overhandigt Dame een historisch scheepsonderdeel aan de overheid voor het Curaçao Maritiem Museum. Maar er wordt vooral vooruitgekeken. Volgens onderzoek van Curconsult kan de werkgelegenheid rond de werf en CDM Holding de komende 8 jaar bijna verdrievoudigen. Van ruim 670 naar bijna 2000 voltijdsbanen. Dankzij investeringen in de dokken en kranen kan het ook andere sectoren stimuleren, zoals lokale toeleveranciers, horeca en logistiek. En tot zover voor nu. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Wat de andere media melden hoor je dadelijk in het krantoverzicht van Nelly. Maar ook welk dier hoor je hier spelen we vandaag weer op de maandag. Met een waardebon van 50 piek voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay TV.

0: Zul je al zien, ben je net lekker bezig? Zit je helemaal in de goede flow, besluit iemand anders dan?
1: Juist.
0: De Four Tops, Don't Walk Away Your Paradise, 7:10.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ruim op tijd, precies op tijd zelfs. En hoe lig jij op je schema zo op deze maandagmorgen? Fijn dat we jou mogen begeleiden in jouw ochtendritueel. Bon dia en bon simang. Dit zijn de kranten die ik opensla, de kranten van Nelly. Morgen dan is ze er zelf weer om ze te beschouwen. Nog even genieten van een lekker lang weekend en een paar dagen vrij. En het valt mij op in het Antilliaans Dagblad dat de oprichting van een centrale vastgoedafdeling voor het beheer van Curaçao's overheidspanden flinke vertraging oploopt. Maar de samenwerking met de Nederlandse tijdelijke werkorganisatie, TWO, die is inmiddels beëindigd zonder dat de nieuwe organisatie volledig staat. Dat is opmerkelijk. De afdeling had het vastgoedbeheer professioneler en transparanter moeten maken, met duidelijke onderhoudsplannen, eigendomsinformatie en zakelijke afwegingen. Nou, hoewel er plannen zijn opgesteld, personeel is aangetrokken en geld is uitgegeven, bestaat tussen de betrokken ministeries nog altijd geen overeenstemming over de inrichting. En dat is zorgelijk. Want slecht georganiseerd vastgoedbeheer kost uiteindelijk publiek geld. Leegstand, achterstallig onderhoud en onduidelijke eigendommen verdwijnen dus niet vanzelf. Hè? Tegelijk betekent de vertraging niet automatisch dat alle voorbereidingen verloren zijn. Nou, ho. De regering moet nu wel helder maken hoeveel is besteed, wat concreet is opgeleverd en wie verantwoordelijk wordt voor de volgende stap. Een vastgoedafdeling heeft natuurlijk pas waarde wanneer deze niet alleen op papier bestaat, maar ook zichtbaar grip krijgt op gebouwen van het land. Ja. Zo mag ik het wel samenvatten, toch? De krant schrijft ook over het Openbaar Ministerie, die in 2025 op Curaçao 36 zaken rond mensensmokkel voor de rechter heeft gebracht. De meeste hadden betrekking op mensen uit Venezuela die het eiland zonder geldige toestemming probeerden binnen te komen. Volgens de Raad voor de Rechtshandhaving krijgt de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel prioriteit, maar wordt de aanpak gehinderd door personeelstekorten en onvoldoende capaciteit bij de verschillende diensten. Bovendien worden zaken complexer door internationale netwerken, digitale communicatie en financieel onderzoek. Die cijfers die tonen dat er wordt opgetreden, maar zeggen niet hoeveel smokkel buiten beeld blijft. Ook is het belangrijk mensensmokkel en mensenhandel niet door elkaar te halen. De eerste draait om illegale grenspassage, de tweede om uitbuiting. Migranten kunnen verdachten zijn, maar ook de kwetsbare slachtoffers van criminelen. Een geloofwaardige aanpak vraagt daarom niet alleen om vervolging en grensbewaking, maar ook om bescherming, internationale samenwerking en voldoende deskundig personeel. Ook hierover lezen we vandaag in het AD. Net als een docent van een school aan de Van Leeuwenhoekstraat die vrijdag lichtgewond raakte toen hij een mes van een minderjarige leerling probeerde af te pakken. Daar hadden we net ook al over in het lokale nieuws. Volgens de politie ontstond eerst ruzie tussen drie leerlingen, waarna een vechtpartij uitbrak. De docent greep in en liep daarbij een verwonding aan zijn vinger op. De leerling werd aangehouden, naar verhoor vrijgelaten en moest een begeleidingstraject volgen. En natuurlijk is dit incident echt ernstig. Het vraagt om meer dan snelle verontwaardiging. Omdat het om minderjarigen gaat, zijn terughoudendheid en bescherming van hun privacy belangrijk. Zo mag je het dan ook weer zien. Tegelijk moeten school, ouders en hulpverlening onderzoeken hoe een conflict zo kon escaleren en waarom een leerling een mes bij zich had. Veiligheid vraagt om duidelijke grenzen, maar ook om begeleiding die herhaling helpt te voorkomen, toch? En de docent verdient daarbij erkenning voor zijn ingrijpen en ook nazorg, als je het mij vraagt. Tegelijkertijd is dat moeilijk ook voor die docent geweest. Wat doe je in zo'n situatie, hè? Hoe grijp je in? Moet je wel ertussen gaan staan? En je verwacht niet dat er een mes is. Maar als je dat wel weet, moet je dan op die manier wel ingrijpen. Nou, best

0: Now, here we go. 7:10 precies. Heb je WhatsApp bij de hand? Of de app op je telefoon, zodat je heel snel een berichtje kunt insturen op 675-1031. Ja, ja, ja. Dus maandagmorgen, wat spelen we rond deze tijd? Ja, ja, ja.
1: Welk dier hoor je hier?
0: De vraag der vragen. Het meest eenvoudige spel van de radio? Ja, dat denk je dan. Een waardebon van 50 piek voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay staat ook vandaag weer op het spel. 675-1031. Ik heb een klein diertje hier voor je. Spannend. Luister maar gewoon eens even.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Oké. Een heel hoog piepend geluidje. Een klein diertje dus, dat heb ik je al meegegeven, die overigens liever niet alleen leeft. Aha. Ja. Klinkt wel aandoenlijk ook eigenlijk een beetje. Als je het zo hoort, klinkt het piepend, vrij hoog, maar wel ook erg luid.

Nou, welk dier hoor je hier? Speel mee voor die lunchbon bij restaurant Lemongrass op 6751031. Moet ik hem nog een keer laten horen? Ja, waarom ook niet? Komt-ie.

0: Sharp Dust Man, ZZ Top.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Aha, aha, aha, aha. Ja, ja, zeg het maar, ga er maar aan staan.
1: Hoor je hier?
0: 675-1031. Ja, het is toch best moeilijker dan gedacht zo op maandagochtend. Het is geen muis namelijk. Nee. Hij kan niet zo goed tegen alleen zijn, maar klimmen of springen is ook niet echt zijn specialiteit. Het is wel een, ja, als je zo hoort, een knaagdiertje. Oorspronkelijk komt hij uit Zuid-Amerika en tegenwoordig wordt hij vaak als huisdier gehouden. Wat zou het toch kunnen zijn?
1: De hele dag, je favoriete liedjes, je

0: het gewoon proberen, hoor. Kijken wie er opneemt.
1: Bondia.
0: Hey, Bondia. Dit is Bas, hè? Ja, hè, toch, hè?
1: Ja, goedemorgen.
0: Kijk, mooi. Welk dier gooi je hier? Bondia en Bongsiman, Bas, voor jou ook.
1: Ja, Bongsiman.
0: Ja, hey, de week gaat hier goed beginnen voor jou, denk je, zo met dit spelletje ook. Heb je vermoeden en vertrouwen dat het helemaal goed gaat komen?
1: Nou ja, nu jij mij belt, denk ik wel dat het goed gaat komen, ja. Dat ik het met je juiste eind had.
0: Nou, laten we eens even gaan spelen dan. Welk dier gooi je hier? Het verlossende antwoord. Graag.
1: Ik denk cavia.
0: Jazeker. Ja. Ja.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Het is geen chinchilla, het is geen muis, ook niet. Nee, ook geen marmot. Allemaal verschillende antwoorden die binnenkwamen. Wat gaf het weg voor jou deze ochtend, Bas?
1: Ja, dit hier lijkt ook allemaal wel een beetje op elkaar. Maar uiteindelijk gaven je tips, gaven het wel een klein beetje weg.
0: Oké. Ja.
1: Het geluid lijkt allemaal een beetje op elkaar misschien, maar dat kan je wat tips. Dan dacht ik, oh nee, dat is een cavia. Ja. Dat huisdier gehouden uit Zuid-Amerika. Toen dacht ik, oké, nou weet ik hem.
0: Zelf ook alles gehad vroeger als kind?
1: Nee, ik niet, maar mijn kinderen hebben wel een cavia gehad.
0: Oh, oké. Nu niet meer. Daar zijn ze te groot voor geworden.
1: Ja, ze zijn weer dood gegaan, de cavia. Ze gaan niet zo heel lang mee, geloof ik.
0: Nee, wat is het? Tussen een jaar en 2 jaar of zo? Ik weet niet eens hoe lang. Zoiets, toch?
1: Ik weet ook niet. Voor mij hebben ze 2 jaar gehad of zo. Dus zal ze best wel iets kunnen.
0: Ah, het zijn zulke lieve diertjes. Nou, goed. Wie weet kun je ze binnenkort nog een keer verblijden. Anders koop je gewoon een hond, toch? Hè?
1: Nou, die heb ik al, dus wat dat betreft.
0: Nou, dierenliefhebber, ik hoor het al. Mooi. Hey, daarmee is het precies 7 uur geworden. Maken wij ons op voor het nieuws. Gaan wij nog even jij en ik samen met administratie doen. Want je hebt een waardebon van 50 piek voor restaurant Lemongrass gewonnen. Voor een lekkere lunch.
1: Nou, hartstikke mooi. Hartstikke bedankt.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: resort, restaurant of bedrijf. Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
2: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servi Frais. Rosé all day.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een man van 21 jaar overleden. Het slachtoffer woonde in Roermond. Volgens lokale media had hij een Curaçaose achtergrond. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds in de wijk Donderberg. De dader is nog spoorloos. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. Curaçao viert het 100-jarig bestaan van de scheepsreparatie-industrie. 100 jaar geleden arriveerde het eerste moderne drijvende dok. De sector verwacht de komende 8 jaar een sterke groei. Dankzij investeringen kunnen ruim 670 banen uitgroeien tot bijna 2000 voltijdsbanen. Dat levert volgens onderzoek van Keur Consult ook werk op voor toeleveranciers, technici, de horeca en de logistiek. Dan nog internationaal nieuws. Bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zaterdag zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en viel. Een andere journalist werd door demonstranten gefilmd, mogelijk om de beelden online te zetten. Op enkele Britse luchthavens zijn opnieuw vertragingen door een storing bij de luchtverkeersleiding. Vooral vluchten van en naar Schotland lopen vertraging op. Volgens Nets staat de storing los van het eerdere softwareprobleem, waarbij 2000 vluchten uitvielen. De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van €403 miljoen opgelegd voor het schenden van regels over locatiegegevens. De overtredingen vonden plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Gebruikers wisten mogelijk niet hoe hun locatie werd gebruikt. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Die zou ik zeker downloaden als je nog niet hebt. App Stores, Android Stores, allemaal voor jou gratis beschikbaar. Praat ik hierbij over de meldingen op de wegen op ons dossier Curaçao. 6 meldingen op dit moment. Dit zijn de 2 meer dan 5 minuten vertraging. Op de Kadouchi-straat richting Santa Rosa, vanaf kruispunt Katoena-straat is dat. En op de Winston Churchill-weg richting Schottengatweg Noord, vanaf kruispunt Dijn. Beide daar 5 minuten vertraging.
7: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca simpel. The solution. Race a bow. Hasi compra di cas. Calidad kuta dunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida. Simpel. In lo que potime ster pa tur dia. Kiba to warda. Hasi liye. Shop safe. Simpel. The way pa hasi. Simpel.
8: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Jeremy Kesseler.
6: En hoppakee, lekker dat werketels weer aan. Nu met Dolly Parton.
12: Paradise FM.
13: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En met een kop koffie erbij is het

Het houdt je allemaal bezig, hè? Paradise met Queen, Another One Bites the Dust. Zie dat stof zomaar naar beneden dwarrelen. En Dolly Parton, 9 to 5, ze wordt gemist. Maar de werkdag, de werkweek is weer begonnen. Bon dia en bon simang op je maandag 21 september. Vandaag Jeremy hier met de Paradise FM ochtendshow tot 10 uur. Zonder Nelly nog, zij is er morgen wel. Achter de schermen doet ze wel alweer wat, hoor. Want het nieuws wat je hoort, dat komt van haar hand. En morgen mag zij het hier weer komen beschouwen. En dan zijn we weer compleet. Het voelt toch een beetje als gemist de laatste ruime week zo. Het is 7:15. Dit viel mij op in het nieuws sowieso. Dat de regering van Donald Trump plannen heeft klaarliggen om sancties op te leggen aan het internationale strafhof in Den Haag. Amerika heeft eerder al individuele rechters en aanklagers gesanctioneerd. Maar nu zou het hele hof aangepakt worden. Volgens Amerikaanse bronnen houdt het onder meer verband met het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu en het onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. Dat klinkt wat mij betreft toch een beetje bijzonder, hè? Een Amerikaanse president die ruzie maakt met een rechtbank in Den Haag. Gelukkig maar is het een klein kwartiertje rijden vanaf Schiphol. De uitslag van de Russische parlementsverkiezingen is binnen en die zal weinig mensen hebben verrast. De partij van Vladimir Poetin, Verenigd Rusland, heeft de verkiezingen gewonnen. Na het tellen van ruim 95% van de stemmen staat de partij op bijna 58%. En dat komt doordat een groot deel van de oppositie niet mocht meedoen. Ja, het waren de eerste parlementsverkiezingen sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022. En daarbij weten we nu dus dat je wel naar de stembus kunt. Maar als een belangrijke groep tegenstanders niet op een stembiljet staat, wordt de keuze wel een stukje overzichtelijker. Het is een beetje alsof je naar een restaurant gaat en zegt: ober, u mag zelf kiezen, maar we hebben wel alvast voor u besteld. Ja, zo zie ik dat. En opvallend, in Parijs gaan deze week honderden persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Haar fiets, typemachine, pannen, brillen, gitaren en zelfs een paar aanstekers. Meer dan 280 spullen uit haar huizen worden geveild. En sommige zijn verrassend betaalbaar ook nog eens een keer. Zo wordt haar typemachine waarop ze haar memoires schreef geschat op een paar duizend euro. Maar een foto van Bardot kan al voor een paar tientjes van eigenaar wisselen. En in zijn totaliteit in de nieuws vind ik dat toch mooi. Brigitte Bardot was wereldberoemd, maar uiteindelijk gaat ook gewoon haar oude aansteker naar iemand die denkt: oh, die past mooi bij mijn andere drie.

0: Mooie vrouw, goede pianiste, fantastische artiest Alicia Keys. If I Ain't Got You Paradise. Is daarmee bijna 7:30. En als je dit weekend een beetje over Curaçao bent gegaan, ja, dan kon je eigenlijk alle kanten op. Hè, van literatuur en muziek tot sport en gewoon lekker ergens zitten met iets kouds voor je neus. Heerlijk gewoon. Bij Landhuis Vredenberg was zaterdag het Wintertuinfestival met muziek, verhalen, spoken word en zelfs een gesprek over de problemen en oplossingen in onze wijken. Ja, het is een mooie herinnering dat cultuur soms gewoon betekent even ergens zitten luisteren en met een ander verhaal naar huis gaan. En ondertussen werd er ook gewoon aan de toekomst van het eiland gewerkt. Het masterplan voor Watervoort Plaza werd aan het publiek gepresenteerd met plannen voor wonen, werken, horeca en openbare ruimte. Waarbij ook het historisch karakter van Willemstad moet worden meegenomen. En dan was er ook nog Fuego. Het Curaçaose e-sports team plaatste zich voor een wereldtoernooi in Zuid-Korea. Wow, wat een prestatie weer. Trots op ons blauw. En dat vind ik zo mooi aan zo'n weekend. Hè. Je kunt 's avonds naar muziek luisteren, zondag ergens lunchen, een beetje mopperen over wat er allemaal beter moet. En ondertussen staat er ergens op Curaçao een groep jonge mensen een plek op het wereldtoneel te veroveren. Helemaal top. En voor je het weet, is het weer maandag. Koffie erin, auto in en hup. We doen het gewoon weer.
1: Tot 10 uur. Rapido je ochtend door. Met Jeremy K.

0: Official, kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
4: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
5: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
6: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
7: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Slachtoffer dodelijke schietpartij Roermond, vermoedelijk Curaçaoënaar. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een 21-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 10 uur in de wijk Donderberg. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens lokale media op Curaçao zou de man een Curaçaose achtergrond hebben. De Nederlandse politie heeft dat niet bevestigd en maakt zijn identiteit voorlopig niet bekend. Over de aanleiding is ook nog niets officieel bekendgemaakt. Er werd in lokale berichten gesproken over een mogelijk drugsconflict, maar de politie wil daar niet op vooruitlopen. De dader is nog spoorloos en er is niemand aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden. De Curaçaose scheepsreparatie-industrie bestaat 100 jaar. Gisteren begonnen de festiviteiten. Precies een eeuw geleden arriveerde het eerste moderne drijvende dok in de haven en werd het stoomschip Leonora daar onderhouden. De hele week zijn er activiteiten, waaronder bezoeken van schoolkinderen aan de werf. Donderdag, tijdens de Maritieme Dag, overhandigt dame een historisch scheepsonderdeel aan de overheid voor het Curaçao Maritiem Museum. Maar er wordt vooral vooruitgekeken. Volgens onderzoek van Curconsult kan de werkgelegenheid rond de werf en CDM Holding de komende 8 jaar bijna verdrievoudigen. Van ruim 670 naar bijna 2000 voltijdsbanen. Dankzij investeringen in de dokken en kranen kan het ook andere sectoren stimuleren, zoals lokale toeleveranciers, horeca en logistiek. Na een steekincident op een school in Otrobanda eisen vakbonden meer aandacht voor de veiligheid in het onderwijs. Een docent raakte gewond toen hij 2 leerlingen uit elkaar probeerde te halen. Een van die leerlingen had een mes bij zich en de docent raakte licht gewond toen hij het wapen probeerde af te pakken. De minderjarige is aangehouden en na verhoor vrijgelaten en hij krijgt een begeleidingstraject. Vakbond CITEC zegt dat de grens is bereikt en wil dat de regering maatregelen neemt. Ook vakbond Doen sluit zich daarbij aan. Leden dragen vanaf vandaag grijze of rouwkleding uit solidariteit. Dinsdagmiddag om 2 uur is er spoedoverleg met de regering in Fort Amsterdam. Het ministerie van Onderwijs zegt dat er strengere regels en consequenties komen voor leerlingen die wapens of gevaarlijke voorwerpen meenemen naar school. Ook worden maatregelen bekeken om die veiligheid in de klas en op het schoolplein op korte termijn te verbeteren. En tot zover dit nieuws. Je leest het allemaal in de Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Een hele drukke maandagochtendspits om 7:15. Op 17 plekken vertraging op dit moment op Curaçao. Dit zijn meldingen langer dan 7 minuten. Waarbij ik begin op de Krakkersbaaiweg, natuurlijk richting Salinja. Af kruispunt Roy Santu. Daar 23 minuten langzaam rijden en vertraging. Op de Afstekenweg richting Mahouma vanaf kruispunt van Gentlaan is dat 7 minuten. En op de Goosjeweg richting Mahouma vanaf kruispunt Kolonelsweg ook 7 minuten. Op Hato zijn de vluchten op tijd en later vandaag zelfs bijna een uur te vroeg. Hij komt om 14:14 aan, dus om 14:15. Dat is de TUI Fly vanuit Amsterdam, de TUI Fly 365.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Zometeen sla ik de kranten open en dit is Maywood en Rio.

0: De muziek van Maywoods, maar lekker energiek zoals altijd, hè, deze Rio.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Die slaan we open, die kranten. Nelly heeft het allemaal goed achtergelaten de afgelopen ruime week, terwijl ze vrij was. Morgen dan hoop ik ze weer aan de tand te kunnen voelen, mag ze het zelf weer gaan beschouwen. Maar ik heb vandaag wel in ieder geval tijdens het lezen van onder meer het Antilliaans Dagblad gezien dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de beleningsrente, dat is echt wat anders, de beleningsrente verhoogd naar 4,5%. En dat is het tarief waartegen commerciële banken geld kunnen lenen bij de Centrale Bank. De stap volgt de Amerikaanse rente omdat de Antilliaanse gulden aan de dollar is gekoppeld. Voor consumenten verandert daardoor niet automatisch meteen iets. Zeker omdat veel lokale banken veel geld, eigen geld beschikbaar hebben. Toch kan een hogere rente uiteindelijk doorwerken in leningen voor huishoudens en bedrijven. Die centrale bank die verwacht dat de deviezenreserves in 2026 flink dalen, onder meer doordat geld naar het buitenland stroomt voor importen. En die reserves blijven volgens de huidige cijfers nog onvoldoende, maar de ontwikkeling die verdient wel de aandacht. De renteverhoging moet financiële stabiliteit ondersteunen, terwijl banken worden aangemoedigd meer geld lokaal te houden. En ja, dat is een lastige balans altijd. De munt beschermen is belangrijk, maar beleid mag investeringen en economische groei ook niet onnodig afremmen. Dus transparantie over de gevolgen voor spaarders alleen als die, ja, blijft daarom noodzakelijk. En het was mooi, ongeveer 2500 vrijwilligers hebben tijdens de Curaçao Cleanup op 11 locaties zwerfafval opgeruimd, zowel op het land als onder water. Duikers verwijden onder meer vislijnen, haken en ander afval uit zee, terwijl bedrijven zwaar materieel leverden voor vervuiling die niet met de hand kon worden weggehaald. De grote opkomst, nou, die laat in ieder geval zien hoeveel betrokkenheid er op Curaçao bestaat, maar ook hoe omvangrijk het afvalprobleem is. Er ligt ook op andere plekken nog zoveel meer. Vrijwilligers kunnen buurten en kustgebieden schoner maken, maar zij mogen geen vervanging worden voor goed afvalbeheer, handhaving en preventie, als u het mij vraagt. Tussen 2020 en 2024 heeft Curaçao met ondersteuning van de Nederlandse TWO ongeveer 41 miljoen gulden bespaard op de huisvesting van overheidsdiensten. Dat gebeurde door huurcontracten opnieuw te onderhandelen, kantoren te verplaatsen naar eigen gebouwen en panden efficiënter te gebruiken. En om die besparing blijvend vast te houden, zou een professionele vastgoedorganisatie worden opgericht. En daar zit het probleem. Die organisatie is nog altijd niet van de grond gekomen. En de samenwerking met TWO is inmiddels beëindigd. De nieuwe planning die mikt op begin 2027. Maar daarmee ontstaat het risico dat eerdere besparingen weer verdampen door leegstand, slecht onderhoud en versnipperd beheer dus. Ja, weet je, een tijdelijke besparing is altijd mooi, maar zonder structurele organisatie blijft verstandig vastgoed weer afhankelijk van losse projecten en nogal goede bedoelingen. Ik wil toch ook nog eventjes stilstaan bij het Wintertuin Curaçao Festival. Was een hoop te doen weer dit weekend. Afgelopen zaterdag trok Wintertuin ongeveer 1000 bezoekers en bracht ruim 20 lokale en internationale makers samen. Allemaal over literatuur, muziek en verhalen. Er waren optredens, gesprekken, workshops en activiteiten voor kinderen. En het festival laat zien dat literatuur dus niet alleen op papier leeft, maar ook via voordracht, dans en muziek mensen kan bereiken. En een heleboel mensen. Bijzondere aandacht ging uit naar jong talent en het behoud van de Creoolse taal en de cultuur. Nou, behoorlijk wat belangstelling dus, die aantoont dat Curaçao alle ruimte heeft voor een breder cultureel festival. Wintertuin Curaçao, daar hadden we het over. Dit staat ook onder meer te lezen in het Antilliaans Dagblad. De media schrijven over heel veel en wij brengen ook heel veel. Check daarvoor de website paradisefm.cw of de app op je telefoon.

Maroon 5. Op 103.1 bij Paradise FM. Over je zondagochtend. Ah, gisteren was eigenlijk zo'n zondag waarop je realiseerde dat je eigenlijk helemaal nergens naartoe hoefde. Ikzelf zat op Playa Jeremy, een beetje zwemmen, een beetje zitten, kijken naar mensen die precies hetzelfde hadden bedacht. Ja, vandaag gewoon even helemaal niks doen. Maar terwijl ik daar zat, dacht ik, iedereen heeft hier waarschijnlijk zijn eigen zondag gehad. De een begint de dag met koffie op de porch. De ander staat met een coolbox en een paar stoelen ergens aan zee. Er wordt gevoetbald, gegeten, muziek gedraaid, familie opgezocht. Kinderen die nog één keer het water in willen, terwijl iedereen al lang naar huis wil. En ergens staat iemand gewoon op de barbecue aan te steken. Terwijl het eigenlijk nog veel en veel te vroeg is. En misschien is dat wel wat ik zo mooi vind aan een zondag op Curaçao. Je hoeft er niet per se iets bijzonders van te maken. Hè. Het zit in die kleine dingen. Even bijpraten met iemand die je een tijdje niet hebt gezien. Een plek vinden waar het rustig is. Een bord eten delen. Of gewoon een paar uur naar de zee kijken zonder dat je daar een reden voor nodig hebt. En vandaag is het dan weer maandag. Ja, die wekker die ging weer, de auto moet weer gestart. Iedereen moet weer ergens naartoe. Maar ergens tussen gisteren en vandaag zit bij mij in ieder geval nog steeds dat zondaggevoel. Ik hoop bij jou ook een beetje. En eerlijk, dan mogen we best nog een paar minuutjes mee.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: Industrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Friday is Fish Friday. Met Fans, de Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.

Ik ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Het Curaçaose parlement vergadert vanmorgen om 10 uur over de grote achterstanden bij domeinbeheer. Minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning geeft uitleg. Veel burgers wachten al jaren op legalisering van terreinen en bouwsels of op de uitgifte van grond. De vergadering is aangevraagd door de fractie van de Movimento Futuro Corsu. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een man van 21 jaar overleden. Het slachtoffer woonde in Roermond. Volgens lokale media had hij een Curaçaose achtergrond. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds in de wijk Donderberg. De dader is nog spoorloos. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. Dan nog internationaal nieuws. De politie stopt vanaf 1 januari 2027 met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Dat bevestigt korpschef Jannie Knol. Interne bijeenkomsten blijven toegestaan. Agenten mogen bijeenkomsten van anderen bijwonen, maar geen religieuze of rituele handelingen uitvoeren. In uniform of in burger. Bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zaterdag zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en viel. Een andere journalist werd door demonstranten gefilmd, mogelijk om de beelden online te zetten. Op enkele Britse luchthavens zijn opnieuw vertragingen door een storing bij de luchtverkeersleiding. Vooral vluchten van en naar Schotland lopen vertraging op. Volgens Net staat de storing los van het eerdere softwareprobleem, waarbij 2000 vluchten uitvielen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio.

0: kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Appelseiland, nog 11 knelpunten op dit moment. Ik noem er 2, omdat die toch wel opvallend zijn. Op de Krakkersbaanweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu. Vooral richting door de lengte. 14 minuten vertraging. De Cascoraweg richting Mahai. Vanaf kruispunt Alla Blancaweg 5 minuten. Er is ook wat te melden over Hato. Er is een vlucht te vroeg. Dat is die vanaf New York. Die komt om 1:15 aan vanmiddag. Dat is ruim 20 minuten eerder. En de vlucht naar Amsterdam, TUI Fly 365. Vanmiddag, die komt bijna een uur eerder aan, om 2:15.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
7: Oh, fijn.
6: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
7: Nou, zet mij maar weer te koop.
6: Oké, wat wil je dan?
7: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
6: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
7: En die groene bank?
6: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean. Bij de roze olifant in Mahai.
8: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
9: Vidanova Group.
8: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle.
2: Jeremy Kesseler.
3: En om je muzikale honger te stillen is hier Bruce Springsteen.
11: Bom dia, bom dia. Mijn grote sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed

Jazeker, 24 uur per dag op 103.1. Hè? De beste muziek ooit gemaakt die je lekker uit volle borst kunt meezingen. Zoals The Whispers en The Beat Goes On and On and On in de ochtendshow. Het is bijna 12 over 8. We bewegen ons lekker over de kantoorvloer, de weg misschien nog wel. Wat ben je aan het doen? Waar ben je? Wat hoor je? Wat zie je? Wat voel je? Wat ruik je? Hoe warm is het? En sta eens even stil dan bij het nieuws van vandaag samen met mij. Want je hebt ruzie met de president van Amerika. En dan besluit die president dat je journalisten niet meer welkom zijn in het Witte Huis. En dat is nu precies wat er is gebeurd met CNN, MS Now en Politico. Trump heeft hun verslaggevers de toegang ontzegd vanwege berichtgeving die hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties stappen daarom naar de rechter en zeggen dat hiermee de persvrijheid wordt aangetast. En ja, ik moest daar toch even aan denken. Je kunt natuurlijk kritiek hebben op een journalist. Je kunt een artikel verschrikkelijk vinden en je kunt zelfs boos worden. Maar een journalist buitensluiten omdat je de berichtgeving niet leuk vindt, dat is wel een hele bijzondere manier van omgaan met slecht nieuws. Nou ja, u bent ontslagen als boodschapper. Ik wil nog alleen graag goed nieuws. Dank u, dank u. Tja, kan toch niet, man? Californië krijgt vanaf nu ieder jaar een Dolly Parton Day. Eerder vanochtend draaide ik ze en ik zie dit ineens en dan denk ik, ja, 1 en 1 is 2. Dankjewel, gouverneur Gavin Newsom. 25 september is officieel uitgeroepen tot de dag waarop de staat het leven en werk van Dolly Parton viert. En natuurlijk is die datum niet zomaar gekozen, want 25 september is in Amerika 9-to-5. Een knipoog naar haar wereldhit. En eerlijk, als ze dan toch een feestdag moet bedenken, nou, dan klinkt 9-to-5 toch als een prima werktijd om ermee te beginnen, hè? Wat mij ook nog opviel is iets over schoenenmerk Converse. Ken je dat? En heb je social media in de gaten gehouden? Het schoenenmerk heeft excuses aangeboden voor een reclamecampagne die online flink onder vuur kwam te liggen. Op een foto van de Zuid-Koreaanse zangeres Karina leek de schaduw van het Converse-logo volgens critici op de witte puntmuts van de Ku Klux Klan. Nou, Converse heeft die afbeelding inmiddels verwijderd en zegt dat dit nooit de bedoeling is geweest. Ja, en dan vraag je je toch af hoe zoiets door de marketingafdeling komt, hè? Je hebt een heel team nodig om zo'n reclame te maken, maar blijkbaar niemand.

Paradise met Paula Abdul en Straight Up om 8:30. Als je op Curaçao in de auto zit, dan kom je regelmatig langs de haven. Misschien heb je het vanochtend ook wel gezien, ben je daar geweest. Je ziet die grote dokken, schepen die daar liggen, mensen die aan het werk zijn. En eerlijk gezegd, dan denk je er meestal niet zoveel over na. Het hoort gewoon bij het eiland, hè. Maar deze week realiseerde ik me, wat daar gebeurt, gebeurt dus al 100 jaar. Deze week zijn de maritieme dagen begonnen, want de Curaçaose scheepsreparatie-industrie bestaat precies een eeuw. In 1926 kwam hier het eerste moderne drijvende dok aan. Het stoomschip Leonora werd daar onderhouden. En daarmee begon een industrie die uiteindelijk een behoorlijk belangrijk onderdeel van onze economie is geworden. En het mooie is, er wordt niet alleen teruggekeken, er wordt ook serieus naar de toekomst gekeken. Want volgens onderzoek van Curconsult kan de werkgelegenheid rond de werf en CDM-holding de komende 8 jaar bijna verdrievoudigen. Van 670 naar bijna 2000 voltijdsbanen. Door investeringen in de dokken en kranen kan er bovendien andere bedrijven op het eiland werk ook nog eens een keer opleveren. Dus in dit geval 100 jaar scheepsreparatie van één drijvend dok in 1926 naar plannen voor bijna 2000 banen. En wij maar denken, kijk, een bootje in de haven. Nou nee hoor, dat is gewoon 100 jaar Curaçaose economie. Met een likje verf en een grote steeksleutel.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exactement.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op power tools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Spaar ook tijdens Red Week!

0: Slachtoffer dodelijke schietpartij Roermond, vermoedelijk Curaçaoënaar. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een 21-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 10 uur in de wijk Donderberg. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens lokale media op Curaçao zou de man een Curaçaose achtergrond hebben. De Nederlandse politie heeft dat niet bevestigd en maakt zijn identiteit voorlopig niet bekend. Over de aanleiding is ook nog niets officieel bekendgemaakt. Er werd in lokale berichten gesproken over een mogelijk drugsconflict, maar de politie wil daar niet op vooruitlopen. De dader is nog spoorloos en er is niemand aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden. De Curaçaose scheepsreparatie-industrie bestaat 100 jaar. Gisteren begonnen de festiviteiten. Precies een eeuw geleden arriveerde het eerste moderne drijvende dok in de haven en werd het stoomschip Leonora daar onderhouden. De hele week zijn er activiteiten, waaronder bezoeken van schoolkinderen aan de werf. Donderdag, tijdens de Maritieme Dag, overhandigt dame een historisch scheepsonderdeel aan de overheid voor het Curaçao Maritiem Museum. Maar er wordt vooral vooruitgekeken. Volgens onderzoek van Curconsult kan de werkgelegenheid rond de werf en CDM Holding de komende 8 jaar bijna verdrievoudigen. Van ruim 670 naar bijna 2000 voltijdsbanen. Dankzij investeringen in de dokken en kranen kan het ook andere sectoren stimuleren, zoals lokale toeleveranciers, horeca en logistiek. Na een steekincident op een school in Otrobanda eisen vakbonden meer aandacht voor de veiligheid in het onderwijs. Een docent raakte gewond toen hij 2 leerlingen uit elkaar probeerde te halen. Een van die leerlingen had een mes bij zich en de docent raakte licht gewond toen hij het wapen probeerde af te pakken. De minderjarige is aangehouden en na verhoor vrijgelaten en hij krijgt een begeleidingstraject. Vakbond CITEC zegt dat de grens is bereikt en wil dat de regering maatregelen neemt. Ook vakbond DOEN sluit zich daarbij aan. Leden dragen vanaf vandaag grijze of rouwkleding uit solidariteit. Dinsdagmiddag om 2 uur is er spoedoverleg met de regering in Fort Amsterdam. Het ministerie van Onderwijs zegt dat er strengere regels en consequenties komen voor leerlingen die wapens of gevaarlijke voorwerpen meenemen naar school. Ook worden maatregelen bekeken om die veiligheid in de klas en op het schoolplein op korte termijn te verbeteren. En tot zover dit nieuws. Je leest het allemaal in de Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
0: Om 8:55. Toch nog wat knelpunten op het eiland, op de Caracasbaaiweg richting Salinja. Niks nieuws natuurlijk. Vanaf kruispunt Kaya Gamafonda nog wel 10 minuten. Op de weg naar Santa Catarina vanaf kruispunt Kaya Amsterdam. 4 minuten vertraging. En op de Seriolora-weg richting Jan Wee vanaf kruispunt Kaya Tuna tot de Dido-weg. 4 minuten. Op Hato, 1 vlucht die nog wel lekker vroeg aankomt vanmiddag. Als je hem moet ophalen, houd er rekening mee. Het is de vlucht van TUI uit Amsterdam, de 365. Die komt een uurtje eerder aan, nu om 14:15.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Met op jouw overheerlijke maandag Maxi Priest close to you. Zometeen de kranten. En ja, weet je, die maandag, hè. De enige dag waarop je wekker meer energie heeft.

0: blijf dicht bij de radio voor de Dire Straits zometeen. Close to the radio, beste Maxi Priest. Money van Laughing komt eraan.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dat is lekkere muziek zo op je maandag de 21ste. En ja, natuurlijk moeten we even die kranten openslaan en jou bijpraten over wat daarin staat. Normaal doet Nelly dat. Morgen is ze er weer. Ze heeft een welverdiende vakantie gehad. Is weer in Den Landen op de rots. En zal je morgen beschouwend vertellen wat daarin staat. Vandaag valt mij op dat de oprichting van een centrale vastgoedafdeling voor het beheer van Curaçaose overheidspanden flinke vertraging heeft opgelopen. De samenwerking met een Nederlandse tijdelijke werkorganisatie, TWO, is inmiddels beëindigd zonder dat de nieuwe organisatie volledig staat. De afdeling had het vastgoedbeheer professioneler en transparanter moeten maken met duidelijke onderhoudsplannen, eigendomsinformatie en zakelijke afwegingen. Nou ja, er zijn wel plannen opgesteld, dat lees je ook vandaag in het Antilliaans Dagblad. Personeel is aangetrokken en geld is uitgegeven. En er bestaat tussen de betrokken ministeries nog altijd geen overeenstemming over de inrichting. Dat lezen we ook. En dat is dan weer zorgelijk, hè? Want slecht georganiseerd vastgoedbeheer kost uiteindelijk publiek geld. Tegelijk betekent vertraging niet automatisch dat alle voorbereidingen verloren zijn. De regering moet nu wel helder maken hoeveel is besteed, wat concreet is opgeleverd en wie verantwoordelijk wordt voor de volgende stap. Ja, publiek geld, ik noem het al even. Er is meer te lezen over financiën vandaag in de andere media. De Centrale Bank van Curaçao in Sint Maarten verhoogt de beleningsrente naar 4,5%. En dat is het tarief waartegen commerciële banken geld kunnen lenen bij de centrale bank. De stap volgt de Amerikaanse rente omdat de Antilliaanse gulden aan de dollar is gekoppeld. Voor consumenten verandert daardoor niet automatisch meteen iets, zeker omdat lokale banken veel eigen geld beschikbaar hebben. Maar toch kan een hoge rente uiteindelijk doorwerken aan leningen voor huishoudens en bedrijven. Iets om wel rekening mee te houden. De centrale bank verwacht dat de deviezenreserves in 2026 flink dalen. Onder meer doordat meer geld naar het buitenland stroomt voor importen. Die reserves blijven volgens de huidige cijfers nog voldoende, maar de ontwikkeling verdient wel aandacht door altijd scherp op blijven. De renteverhoging moet financiële stabiliteit ondersteunen, terwijl banken worden aangemoedigd meer geld lokaal aan te houden. Ik lees ook dat het Openbaar Ministerie in 2025 op Curaçao 36 zaken rond mensensmokkel voor de rechter heeft gebracht. De meeste hadden betrekking op mensen uit Venezuela die het eiland zonder geldige toestemming probeerden binnen te komen. Volgens de Raad voor de Rechtshandhaving krijgt de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel prioriteit, maar wordt de aanpak gehinderd door personeelstekorten en onvoldoende capaciteit bij de verschillende diensten. Het AD schrijft ook over de complexiteit van de zaken. En die wordt alleen maar complexer door internationale netwerken, digitale communicatie en financieel onderzoek ook nog eens. De cijfers tonen dat er wordt opgetreden, maar zeggen niet hoeveel smokkel buiten beeld blijft. Toch ook iets om even te realiseren. Dit is wat de kranten onder meer schrijven vanochtend. Op onze website paradisefm.cw. Een hoop nieuws vanaf je eigen eiland. Zometeen om 9 uur word je weer bijgepraat. En de muziek door jouw ochtend heen tijdens de Paradise FM ochtendshow is natuurlijk goed, hè? Wat dacht je van Shakira en de Dire Straits. Als beloofd, Money for Nothing.

Shakira, Pure Intuition op Paradise FM 103.1. Iets in mij zegt, ik voel het aan mijn water, dat ik moet hebben over ontbijtjes. Zeker richting de muziek die je zometeen hoort. Een top 5'tje van ontbijtjes die je misschien nooit als ontbijt hebt gezien. Ik voel de behoefte om ze te delen. Met de nummer 5, de pizza van gisteren, koud uit de koelkast. Nee joh, geen schaamte, geen bord. Gewoon dat puntje pakken en doen alsof het een bewuste keuze is. Ja, weet je, 's ochtends smaakt die gewoon altijd beter. Of een lekker bord met nasi, rijst, ei, kip, een beetje sambal. Waarom zou je wachten tot 12 uur tot de lunch? Want weet je, in Indonesië is een stevig ontbijt helemaal niet gek. En eigenlijk is het ook logisch dat je je dag nog moet beginnen. Maar dat kun je maar beter meteen goed doen, toch? Waarop je je dag goed aan kunt op dat voedsel. Maar een niet zo voor de hand liggend ontbijtje kan ook een lekkere soep zijn. Pompoensoep, kippensoep, miso. Dat klinkt helemaal alsof je oma je om 7 uur 's ochtends een kom in de handen duwt. Maar in verschillende landen is soep gewoon een ontbijt. Of misschien wel gebakken rijst met banaan. Niet als toetje, gewoon als ontbijt. Gebakken banaan, met wat rijst, eventueel wat ei of kokos erbij. Zoet en hartig tegelijk. Dat is toch eigenlijk precies wat je wil zo op een ochtend, hè? Maar wat mij betreft, de nummer 1 in gerechten, onverwachte gerechten als ontbijt. Een tortilla met roerij, avocado, bonen, kaas. Misschien wat salsa en iets spittigs. Het is eigenlijk een volledige lunch, maar dan verpakt alsof hij haast heeft. Je gooit hem op en weet je, je bent klaar. Heerlijk ontbijt. Breakfast in bed. Hier is UB40 met Chrissy Hynde.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage.
0: Wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.

0: spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
4: Zaterdag 26 september, vanaf 4 uur, Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: 9 uur.
1: Arie Winterswijk met het nieuws. Het Curaçaose parlement vergadert vanmorgen om 10 uur over de grote achterstanden bij domeinbeheer. Minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning geeft uitleg. Veel burgers wachten al jaren op legalisering van terreinen en bouwsels of op de uitgifte van grond. De vergadering is aangevraagd door de fractie van de Movimento Futuro Corsu. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een man van 21 jaar overleden. Het slachtoffer woonde in Roermond. Volgens lokale media had hij een Curaçaose achtergrond. Het incident gebeurde rond 10 uur 's avonds in de wijk Donderberg. De dader is nog spoorloos. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. Dan nog internationaal nieuws. Het Kremlin wijt de winst van de radicaalrechtse AfD in Mecklenburg-Voorpommeren aan de Duitse import van duur Amerikaans gas in plaats van goedkope Russisch gas. Volgens Reuters bereiden een economische gezant van president Poetin en AfD-leiders een gesprek voor over hervatting van de gasleveringen. Ook is kritiek op de Russische verkiezingen. Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. En Vijf Holding betaalde €255.000 voor de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden. De activiteiten gaan verder in een nieuw bedrijf van N5. Bij het faillissement werkten 13 mensen voor het merk. CNN, MS Now en Politico stappen naar de rechter om hun toegang tot het Witte Huis terug te krijgen. President Donald Trump heeft die media geweerd en beschuldigt ze van het verspreiden van nepnieuws. De media zeggen dat de persvrijheid en het recht op onafhankelijke journalistiek op het spel staan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als

0: tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
3: Bom dia, bom dia. Je maandag wordt lekkerder met The Cure en In The Circle.

0: Between Days. Waarbij we zometeen weer een nieuwe editie van de Muziekquiz spelen hier in de ochtendshow. Tot 10 uur hier, ik ben Jeremy. Op een bijzondere maandag 21 september, waarbij ook bekend is geworden, en dat vond ik toch opvallend, wil ik nog even met je delen, dat in Parijs honderden persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gaan. Fiets, typemachine, pannen, brillen, gitaren en zelfs een paar aanstekers. 280 spullen uit haar huizen worden geveild en ja, sommige zijn verrassend betaalbaar ook nog eens een keer. En weet je wat ik mooi vind? Brigitte Bardot was natuurlijk wereldberoemd, weten we allemaal. Maar uiteindelijk gaat ook gewoon haar oude aansteken naar iemand die denkt, oh, die past mooi bij mijn andere drie. Wil jij hem hebben?
1: De zon komt langzaam op.
0: Nou, dat

0: In hoeverre lukt het jou om te relativeren, zelfs in moeilijke situaties? Nou, en een slechte dag soms is ook niet zo gek dat hij er af en toe tussen zit. Daniel Pouter hoorde je.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je weet het, op is op. Dat geldt voor de dinerbonnen die wij dagelijks weggeven in de muziekquiz. Maar ook bij Café De Tijd. Op is op, lekker smikkelen en smullen totdat het op is. En dat kan vandaag op kosten van Paradise in een nieuwe editie van de muziekquiz. De opgave vandaag gaat in zijn achteruit, let op.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Maar moet ik hem eigenlijk nog veel langer laten horen? Ik denk dat je deze wel kent, toch? Ja, 675-1031. Kom maar door met het goede antwoord. 675-1031. Er wordt lekker happen bij Café De Tijd als je hem binnensleept vandaag.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op powertools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
4: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao. Come, bebe y disfruta.
3: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Kunuku Aqua Resort Day Pass. Alleen bij Building Depot.
5: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
6: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
7: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
8: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Retex sales event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuraçao.com.

0: half tien.
1: Parlement vergadert over enorme achterstanden domeinbeheer. Het Curaçaose parlement vergadert vanmorgen om 10 uur... in een centrale commissie over het beleid rond aanvragen bij domeinbeheer. Minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning schuift aan om uitleg te geven over de situatie. Aanleiding voor de vergadering is een verzoek van de MFK-fractie. De instantie kampt al jaren met hardnekkige achterstanden als het gaat om het legaliseren van terreinen en bouwsels en de uitgifte van grond. Hierdoor wachten veel burgers soms al decennia op een reactie of op de papieren van hun stuk grond. Tijdens de vergadering vanmorgen wordt besproken hoe deze grote achterstanden nu definitief worden aangepakt en weggewerkt. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een 21-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 10 uur in de wijk Donderberg. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens lokale media op Curaçao zou de man een Curaçaose achtergrond hebben. De Nederlandse politie heeft dat niet bevestigd en maakt zijn identiteit voorlopig niet bekend. Over de aanleiding is ook nog niets officieel bekendgemaakt. Er werd in lokale berichten gesproken over een mogelijk drugsconflict, maar de politie wil daar niet op vooruitlopen. De dader is nog spoorloos en er is niemand aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden. Tot zover dit nieuws dat je naleest in de Paradise FM app.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar como um sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels.

is een klein beetje een ruilhandel als je het zo hoort, hè, bij CJ Lewis. Sweet for my sweets. Als ik iets mag ruilen, dan is het mijn diabetes voor weer een gezonde bloedsuikerspiegel, zodat ik weer veel chocolade kan eten.

Een hele mooie versie is ooit gedaan in de Australische The Voice of Australia over deze Down Under. Man at Work hoorde je. Als je naar Australië wilt, of lekker daar aan backpacken en al lang wil blijven, dan zijn er wat strengere regels, is vorige week bekend geworden. Backpackers moeten rekening houden met een soort van loting. Dus als je die plannen hebt, nou iets om in je achterhoofd.

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nationale selectie van Curaçao mist verdediger Roschon van Eijma in de komende Nations League-wedstrijden door een blessure. Bondscoach Dick Advocaat heeft Kiano Penso van Jong PSV als vervanger opgeroepen. Curaçao speelt donderdag uit tegen Costa Rica en zondag 27 september thuis tegen Nicaragua. De kaartverkoop voor die thuiswedstrijd is gestart. Het Curaçaose parlement vergadert vanmorgen om 10 uur over de grote achterstanden bij domeinbeheer. Minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning geeft uitleg. Veel burgers wachten al jaren op legalisering van terreinen en bouwsels of op de uitgifte van grond. De vergadering is aangevraagd door de fractie van de Movimento Futuro Corsu. Dan nog internationaal nieuws. Slachtoffers hebben in de rechtbank verteld over de gevolgen van explosies en andere aanslagen. Een vrouw zei dat zij en haar man na een explosie uit hun huurhuis zijn gezet. Ze wonen nog altijd in een caravan. Ambtenaar Jim B. wordt ervan verdacht gemeentelijke gegevens hebben verkocht. De zaak gaat dinsdag verder. De beurzen in New York zijn maandag hoger geopend. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek, na signalen dat de investeringen in die technologie blijven groeien. De Dow Jones-index steeg 0,6% en de Nasdaq 0,8%. Ook de lagere olieprijs hielp. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen voor starters en senioren. Die zijn volgens de vereniging essentieel voor de doorstroming. Positief zijn de kortere procedures en aangewezen bouwlocaties. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden...

0: bij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Bon dia, een hele mooie maandagmorgen en een bon simang voor jou met Wham nu. Paradise.

0: Maandagmorgen.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik hoop dat jouw kopje nog een beetje gevuld is qua energie, qua koffie. Ja, als je gisteren misschien naar het festival bij Zanzibar bent geweest, dan is het een zwaar begin van de dag. De zondagavond, wie heeft het eigenlijk gekozen? Nou ja, ik hoop dat jij er nog een beetje fris bij zit. Of dat je juist helemaal uitgerust bent en dat je denkt, Nadine, waar heb je het over? Dan gaan we gewoon lekker voorpoederen op die vibe met fijne muziek. De energie houden we erin met One Republic zometeen. Secrets komt eraan. Heart and Alone. En eerst Oscar Leon. It is

3 jaar geleden had hij die mega populaire bioscoopfilm Prince, My Name Is. En dit jaar, 2026, is er weer zo'n blockbuster uitgekomen met een andere band. Hij is op Curaçao nog niet te zien. Misschien gaat het nog gebeuren. Anders moeten we wachten tot hij op Disney Plus komt. Gaat ook later dit jaar nog wel van start. Simply Red komt er ook aan. Je hoort zo meteen welke band dat is. Maar eerst Heart bij Paradise. Dit is Alone.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
4: Vervanger opgeroepen voor geblesseerde Van Eijma. De voorbereidingen van de nationale voetbalselectie van Curaçao voor de komende Nations League-wedstrijden zijn in volle gang. Bondscoach Dick Advocaat heeft de volledige staf rondom de selectie bekendgemaakt, met onder meer Cor Pot, Dien Goré en Gersinio Constantia als zijn assistenten. Er is echter wel een tegenvaller in de selectie. Verdediger Rochon van Eijma is geblesseerd geraakt en moet de komende interlands aan zich voorbij laten gaan. Als zijn vervanger heeft advocaat de jonge Keanu Penzo opgeroepen. Curaçao opent de Nations League-wedstrijden donderdag met een uitwedstrijd tegen Costa Rica. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een 21-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 10 uur in de wijk Donderberg. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens lokale media op Curaçao zou de man een Curaçaose achtergrond hebben. De Nederlandse politie heeft dat niet bevestigd en maakt zijn identiteit voorlopig niet bekend. Over de aanleiding is ook nog niets officieel bekendgemaakt. Er werd in lokale berichten gesproken over een mogelijk drugsconflict, maar de politie wil daar niet op vooruitlopen. En tot zover dit nieuws. En meer lees je in de Paradise FM app.
3: Dit is Paradise FM.
5: Uit volle borstmetingen. Gaat wel weer lukken zometeen met Oasis na Simply Red. Paradise.

0: Wonderwall, Oasis, hoorde je bij Paradise. De grote doorbraak, zo'n 30 jaar geleden was dit toch wel.
1: Paradise FM.
0: En over breken gesproken, ze zijn een hele hoop keren tussendoor. Uit elkaar, weer bij elkaar. Grote ruzies, publiekelijk gevoerd. Maar het blijft toch wel een legendarische band die zeker ook in de UK iedereen bij elkaar brengt en uit volle borst mee laat zingen. En dat gevoel, don't look back in anger, schijnen ze zelf nog wel eens wat moeite mee te hebben. Dat is vastgelegd in een nieuwe documentaire. In heel veel landen ook in de bioscoop te zien op dit moment. Wij moeten nog heel eventjes geduld hebben. Dan komt hij ook op Disney Plus uit. Dan kun je daar gewoon gaan kijken. Ik ben wel reuze benieuwd. Ik vind het jammer ook ergens dat hij hier niet in de bioscoop draait. Want ik heb dus van mensen gehoord dat dat echt de moeite waard is om het in de bioscoop te zien. Nou, dat moet ik even aan mijn neus voorbij laten gaan. Maar binnenkort dus wel op Disney Plus te zien. De Oasis documentaire anno 2026. Wat is daar een hoop gebeurd volgens mij. Zo meteen, Johnny Hates Yes en eerst Ellie Goulding.

En dat is toch het allermooiste. Als je terug kan kijken op je leven en zegt... ik wil helemaal niks veranderen, maar ik zou het liefst wel nog een keer beleven. En dat doe je hier natuurlijk op 103.1 FM... met allemaal classic hits die voorbij komen. Dit is Paradise. Zometeen ook muziek van Mel en Kim. En eerst Maroon 5, want je hebt ook wat jongere classics... zoals Makes Me Wonder.

Mel en Kim, Get Fresh at the Weekend, showing out. Nou, Get Fresh after the Weekend is nu vooral plan, denk ik. De maandagochtend van Paradise. Maar we gaan hem lekker goed beginnen de week met zometeen kans op die 1 voor 2B. Op is op, Café De Tijd. Daar maak je kans op ook Terrence Trent D'Arby, Mika komen eraan. En eerst is het Sean Christopher. En

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifret. Alsjeblieft.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: 12 uur. Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Nederlandse ministerie van Defensie trekt in de begroting voor 2007 extra geld uit voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Ruim 31 miljoen gulden gaat naar de kustwacht voor nieuwe apparatuur, bewakingsmiddelen en patrouilleboten. Ook krijgen kazernes op Curaçao en Aruba en de militaire post op Bonaire geld voor onderhoud en betere voorzieningen. De nationale selectie van Curaçao mist verdediger Roschon van Eijma in de komende Nations League-wedstrijden door een blessure. Bondscoach Dick Advocaat heeft Kiano Penso van Jong PSV als vervanger opgeroepen. Curaçao speelt donderdag uit tegen Costa Rica en zondag 27 september thuis tegen Nicaragua. De kaartverkoop voor die thuiswedstrijd is gestart. Dan nog internationaal nieuws. Een 64-jarige man ontkent dat hij 24 jaar geleden een 16-jarig meisje in Lisserbroek heeft verkracht. Dat bleek tijdens de eerste zitting in Alkmaar. Hendrik O. kwam door verwantschapsonderzoek in beeld. Een profiel uit sporen matchte met zijn broer. De volgende zitting is op 7 december in Haarlem. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan te weinig doet voor betaalbare woningen voor starters en senioren. Bouwend Nederland steunt de plannen, maar zegt dat het Rijk, gemeenten en provincies eerst de voorwaarden moeten regelen voor de bouw van jaarlijks 100.000 woningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevraagd de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen. Volgens de Financial Times maakt Trump zich zorgen over stijgende brandstofprijzen. Oekraïne valt Russische raffinaderijen aan om de oorlogskas te raken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden

0: Zoek naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon. Bij ons vinden we het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten. Vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Konuku Aqua Resort Daypass. Alleen bij Building Depot. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Het laatste uurtje voor de lunch wordt net iets lekkerder met jouw kans op het diner voor twee zo. Eerst Terrence Trent D'Arby.

0: Camping tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
1: Bij Tapijt by Tapirama

0: My Paradise and relax, take it easy. Wat maakt jouw maandagochtend ietsjes makkelijker?
1: Paradise FM.
0: Naast de muziek van Paradise uiteraard. Ik vind het zelf heel fijn om de week even rustig te beginnen met een koffietje op mijn porch. Even in mijn tuin uit te kijken op mijn honden die daar rustig aan het spelen zijn. En af en toe een schildpad die uit het niets opduikt. Dat vind ik eigenlijk de lekkerste manier om de week te beginnen. Niks om mij heen verder, dat is toch het allerfijnste. Maar wat ook goed doet, is het vooruitzicht op een dinertje voor twee. Dat kan ik misschien wel voor jou gaan regelen bij Op is Op. Café de Tijd staat zo meteen op het spel in de muziekquiz. Ook Lucy Pearl komt eraan, maar eerst gaan we even ontbijten met Deep Blue Something. Dit is Breakfast at Tiffany's.

0: My Man bij Paradise. Lucy Pearl hoorde je. En over pareltjes gesproken, deze mag je ook niet missen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Café De Tijd. Een van de lekkerste plekken om te eten in Poenda. Waar natuurlijk de bekende ribs worden geserveerd. Maar ook allerlei andere dingen kun je combineren. Shrimps met friet staat er ook op het menu. Als je denkt, ik ben niet zo van het vlees. Nou, dan kun je daar ook gewoon terecht. En je kunt daar al helemaal lekker terecht als je meespeelt in de muziekquiz vandaag. Want daar maak je kans op een dineetje voor twee bij Op is op Café De Tijd. Op is op zeggen we natuurlijk er altijd bij, want de tijd loont ook om daar op tijd te zijn. Want anders is het op. En het loont ook om op tijd mee te spelen. Want wie weet ben jij er wel als eerste bij vandaag en weet je het antwoord.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: Nou, in ieder geval genoeg tijd om erachter te komen. Hij bleef levens lang afspelen. Maar welk nummer was dat achterstevoren? Laat het weten via 675-1031. En wie weet ben jij binnenkort lekker uit eten bij Café De Tijd.
1: We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: Barbara en Rayando el Sol. De stralen van de zon. Die komen zo meteen ook weer voorbij in de Nederlandstalige vorm. Agda en de Munich, het regelt zonnestralen. En ook Madonna, Open Your Heart. Hoor je zo.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig RedTech Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuraçao.com.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim, it's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: vervanger opgeroepen voor geblesseerde Van Eijma. De voorbereidingen van de nationale voetbalselectie van Curaçao voor de komende Nations League-wedstrijden zijn in volle gang. Bondscoach Dick Advocaat heeft de volledige staf rondom de selectie bekendgemaakt, met onder meer Cor Pot, Dien Goré en Gersinio Constancia als zijn assistenten. Er is echter wel een tegenvaller in de selectie. Verdediger Rochon van Eijma is geblesseerd geraakt en moet de komende interlands aan zich voorbij laten gaan. Als zijn vervanger heeft advocaat de jonge Keanu Penzo opgeroepen. Curaçao opent de Nations League-wedstrijden donderdag met een uitwedstrijd tegen Costa Rica. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een 21-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 10 uur in de wijk Donderberg. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens lokale media op Curaçao zou de man een Curaçaose achtergrond hebben. De Nederlandse politie heeft dat niet bevestigd en maakt zijn identiteit voorlopig niet bekend. Over de aanleiding is ook nog niets officieel bekendgemaakt. Er werd in lokale berichten gesproken over een mogelijk drugsconflict, maar de politie wil daar niet op vooruitlopen. En tot zover dit nieuws. En meer lees je in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Nadine Roos.

regent niet alleen zonnestralen, maar ook concerten van Agda en de Munnik. Maar liefst 3 staan er op de planning volgende maand in de Ziggo Dome. Want 25 jaar na De Kapitein deel 2 vond de band de tijd voor een nieuw jasje. En die 2026 Jacka hebben ze gekregen van Ronnie Flex. Die heeft er een speciale editie aangegeven. Want ja, cd's delen, zoals het in het nummer wordt genoemd, daar gaat het natuurlijk niet meer over, maar over Netflix-accounts. Nou, als je daar benieuwd naar bent, check eventjes De Kapitein deel 2. Of nou ja, eigenlijk deel 3. Dus de Ronnie Flex-versie. Best leuk om te horen. Zometeen hoor je ook Pink hier bij Paradise. En eerst Spandau Ballet. Dit is

Maandagochtend met Pink bij Paradise. Sober. Zometeen gaat hij overlopen in de middag. En dat betekent uiteraard dat Pepijn Bierenbroodspot hier is met Broodje Broodspot. Muziek van Whitney Houston. Ga je dan ook horen. James Morrison komt eraan. You make it real. En ik heb ook nog Tunnel Touch en Love Me in Slow Motion voor je. Maar eerst gaat de night shift in. Nou ja, voor de Commodores dan. Ik ben er morgen weer tussen 10.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dat...
2: Je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Nederlandse ministerie van Defensie trekt in de begroting voor 2007 extra geld uit voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Ruim 31 miljoen gulden gaat naar de kustwacht voor nieuwe apparatuur, bewakingsmiddelen en patrouilleboten. Ook krijgen kazernes op Curaçao en Aruba en de militaire post op Bonaire geld voor onderhoud en betere voorzieningen. De nationale selectie van Curaçao mist verdediger Roschon van Eijma in de komende Nations League-wedstrijden door een blessure. Bondscoach Dick Advocaat heeft Kiano Penso van Jong PSV als vervanger opgeroepen. Curaçao speelt donderdag uit tegen Costa Rica en zondag 27 september thuis tegen Nicaragua. De kaartverkoop voor die thuiswedstrijd is gestart. Dan nog internationaal nieuws. Een 64-jarige man ontkent dat hij 24 jaar geleden een 16-jarig meisje in Lisserbroek heeft verkracht. Dat bleek tijdens de eerste zitting in Alkmaar. Hendrik O. kwam door verwantschapsonderzoek in beeld. Een profiel uit sporen matchte met zijn broer. De volgende zitting is op 7 december in Haarlem. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan te weinig doet voor betaalbare woningen voor starters en senioren. Bouwend Nederland steunt de plannen, maar zegt dat het Rijk, gemeenten en provincies eerst de voorwaarden moeten regelen voor de bouw van jaarlijks 100.000 woningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevraagd de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen. Volgens de Financial Times maakt Trump zich zorgen over stijgende brandstofprijzen. Oekraïne valt Russische raffinaderijen aan om de oorlogskas te raken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zeggen natuurlijk een oprecht goeie.

0: excursie aan North Sea Jazz was het heel erg druk bij de Jacksons. Er was er eigenlijk maar één. Ik kreeg een foto doorgestuurd. Ik was er die vrijdagavond zelf niet bij. En er stonden heel veel mensen die waren die zaal in waar de Jacksons zouden optreden. En dat lukte niet. En toen had ik teruggeëpt: blame it on the boogie.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, de foto werd gestuurd door vriend en collega Meijndert Manshand. En die hoor je trouwens woensdagavond weer. Maar dat is woensdag, hè. Het is maandag 12 minuten over 12. Een oprecht goede maandagmiddag. Zometeen de quote van de dag. Gaat erover dat inmiddels wordt geadviseerd in Nederland dat je niet 3 maar 8 dagen voedsel in huis moet hebben voor het geval dat. Daarover later meer. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Wie zijn er allemaal jarig? Nou, Dan Felder, de gitarist en tekstschrijver van de Eagles. Faith Hill is jarig. Liam Gallagher natuurlijk van Oasis. En Jason Derulo. In het eerste uur pak hem mee over een stief half uurtje. Dan neem ik het lokale nieuws door met je. Dat doe ik samen met Vanessa Werkhoven. En we spelen de muziekquiz dit eerste uur. En dat gaat allemaal om een heerlijk diner voor 2. Lekker spare ribs smikkelen. Of andere dingen, hè. Kan natuurlijk ook bij Op is op Café De Tijd.
1: Paradise FM.
0: Mark Kampers geniet deze hele week nog van zijn vakantie. Volgende week maandag neem ik met hem weer het Nederlandse nieuws door. Maar nu deze komende dagen doe ik dat nog even zelf. De politie in Nederland gaat per 1 januari stoppen met het organiseren van vieringen met een religieus karakter voor en met mensen van buiten de politie. Dat staat in nieuwe interne afspraken van de politie. Welke vieringen daar nou exact onder vallen is niet duidelijk. Intern blijft het toegestaan om bijeenkomsten met een religieus karakter te houden, zoals tijdens de Ramadan. Ook mogen politiemensen wel religieuze vieringen georganiseerd door anderen bijwonen, zoals kerst, mits ze geen religieuze activiteiten of rituelen uitvoeren. Contact met bewoners en gemeenschap is voor de politie belangrijk, zegt de korpschef. Het draagt bij aan vertrouwen, preventie en deescalatie en is daarom essentieel voor goed politiewerk. Maar er mag geen verwarring ontstaan, volgens haar, zegt Jannie Knol trouwens, over de positie van de politie. Als wij zelf bijeenkomsten gaan organiseren met een religieus karakter, dan kunnen geloofsovertuigingen worden opgevat als de onze en dat verhoudt zich niet tot onze neutrale positie. Daarom hebben we ervoor gekozen daar vanaf volgend jaar mee te stoppen. Staatssecretaris Erkens van Nederland wil in Brussel opnieuw steun vragen voor de pulsvisserij. De Europese Unie stemde in 2019 voor een totaalverbod voor deze vistechniek, dat met name Nederlandse vissers raakte. Erkens zegt te hebben geleerd van het verleden en is nu op zoek naar medestanders onder de EU-lidstaten voor nieuwe proeven. Pulsvissen is een vismethode waarbij met kleine stroomstootjes het leven op de zeebodem wordt opgeschrikt. Platvissen, zoals tong en schol, graven zich vaak in het zand op de zeebodem. Door die pulsen strikken ze, zwemmen ze en gaan ze omhoog en vervolgens gaan ze het visnet in. En Erkens zegt: pulsvissen is veel duurzamer dan andere technieken. Het kost 50% minder brandstof en het is voor de natuurkwaliteit beter. En dan tot slot nog dit. Een student van de Universiteit Leiden heeft van de Raad van State gelijk gekregen in een conflict over het cijfer voor zijn masterscriptie. De scriptie werd beoordeeld met een 9, maar omdat hij zijn werk te laat inleverde, trokken de examinatoren daar een heel punt van af. De student van de Master Civiel Recht moest zijn scriptie uiterlijk op 6 juni 2025 om 12 uur inleveren. Dat is dus vlak voor het Pinksterweekend in Nederland. In plaats van de definitieve versie stuurde hij een conceptversie met de mededeling dat de eindversie voor het eind van het weekend zou volgen. Een examinator liet per mail weten geneigd te zijn de student tijdens het weekend door te laten werken en daarna de definitieve versie te beoordelen. Uiteindelijk leverde de student zijn scriptie in 3 dagen na de deadline En toen ging er dus een punt vanaf. Hij vocht die beslissing aan bij het college van beroep. Die stelde de universiteit in gelijk. Maar ja, studentrechten, hij ging het steeds hoger opzoeken. Kwam uit bij de Raad van State. En hij zegt, ja, mij is nooit duidelijk geworden dat de inleverdeadline, het verschuiven daarvan, een heel punt op het eindcijfer zou kosten. En de Raad van State geeft deze student nu gelijk. Dat wordt vast een hele goede jurist later.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

Ja, waar ga ik het over hebben? Over noodvoorraden. Vandaar dat ik het over dat hete water had. Nederlanders, en misschien moeten we het ook naar onszelf betrekken, zouden een grotere noodvoorraad voedsel in huis moeten hebben dan nu wordt geadviseerd. Niet voor 3, maar voor 8 dagen. Dat stellen onderzoekers van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit Rotterdam, die in opdracht van het ministerie van Landbouw onderzoek deden naar de voedselzekerheid in Nederland. Die waarschuwing heeft vooral te maken met de manier waarop onze supermarkten en toeleveranciers tegenwoordig werken. Alles is extreem efficiënt georganiseerd en voorraden worden zo klein mogelijk gehouden. Daardoor kunnen er bij een grote verstoring al binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een cyberaanval op het logistieke systeem, ernstig noodweer of zelfs een oorlogssituatie. De Nederlandse overheid adviseerde eerder om voor 3 dagen eten in huis te hebben. De onderzoekers vinden 8 dagen verstandiger. Het gaat vooral dan om lang houdbare, calorierijke producten die bij voorkeur direct gegeten kunnen worden, zoals blikken bonen. Bij een grote stroomstoring kan het immers lastig zijn om een warme maaltijd te bereiden. Onderzoeker Pieter Zwaan legt uit: nu gaan we ervan uit dat na een paar dagen de supermarkten wel weer kunnen worden voorzien van voedsel. Maar bij bijvoorbeeld hevige regenval kan een gebied langer afgesloten zijn, waardoor het langer kan duren. Bij een langdurige crisis kunnen vooral pluimvee- en varkensbedrijven snel in de problemen komen. Want Nederland is voor een heel groot deel afhankelijk van allerlei zaken van het buitenland. Soja voor veevoer, kunstmest en brandstof. Van hongersnood is volgens de onderzoekers dan niet direct sprake, maar wel van acute schaarste aan specifieke producten, flinke prijsstijgingen en maatschappelijke onrust. Hoe reageren de Nederlanders zelf? Een man in Nijmegen zegt met een volle boodschappenkar: nou, we kunnen nu wel even vooruit. Ik denk wel 1,5 week. Ik weet niet of dit een noodvoorraad is, hoor. Meestal heb ik verse groenten, dus blikken bonen heb ik niet in huis. Een andere vrouw heeft zelfs voor 1 maand boodschappen gedaan. Dat is ooit begonnen omdat ik ziek werd en geen boodschappen kon doen. Toen moest ik mijn netwerk inschakelen en dat was super onhandig. Dus toen ben ik het anders gaan aanpakken. En een andere vrouw zegt: ik heb nog helemaal niks voorbereid. Ik heb helemaal niks in huis. Het is eigenlijk wel heel verstandig om te doen. Je gaat er meestal vanuit dat het niet nodig is. Daarom heb ik het ook nog niet gedaan. En dat is meteen de quote van de dag. En wij, ja, misschien is het hier ook heel handig om voor 8 dagen in huis te halen. Je weet het nooit. Je weet het qua weer nooit. En wij zijn natuurlijk qua logistiek nog veel afhankelijker van allerlei ketens voor ons eten. Dat merk je wel als je in de supermarkt komt en er weer een leeg schap is. Nummer wat hierbij past: Destiny Child, Survivor. De absolute pophymne voor overlevingsdrang, zou je kunnen zeggen. Wat er ook gebeurt, wat voor tegenslag er ook op je pad komt, je blijft overeind en je geeft niet op.

De boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: CBCS verhoogt de rente voor commerciële banken door wereldwijde onzekerheid. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de rente voor commerciële banken van 4 naar 4,5%. Dat betekent dat het voor gewone banken duurder wordt om geld te lenen bij de centrale bank. Met deze stap volgt de bank het voorbeeld van de Amerikaanse Centrale Bank, die de rente eerder al verhoogde om de stijgende prijzen te bestrijden. De maatregel is nodig vanwege wereldwijde spanningen, onzekerheid over de internationale handel en een verwachte daling van de financiële buffers van Curaçao en Sint Maarten. Die buffers zakken dit jaar mede doordat de Nederlandse overheid geld terugtrekt van haar rekening bij de centrale bank. Ondanks de daling stelt de centrale bank dat er nog steeds ruim voldoende geld op de reserve staat om onze importen te kunnen betalen. Toch wil de bank met deze renteverhoging de economie beschermen tegen mogelijke prijsstijgingen en financiële tegenwind uit het buitenland. En het Nederlandse ministerie van Defensie trekt in de begroting voor 2027 extra geld uit voor de Caribische delen van het Koninkrijk. Zo is er voor het komende jaar ruim 31 miljoen gulden gereserveerd voor de kustwacht. Dit geld wordt gebruikt voor de modernisering van apparatuur, bewakingsmiddelen en patrouilleboten om de grenscontrole en de strijd tegen drugsmokkel aan te scherpen. Naast de investeringen in de kustwacht investeert Defensie ook in haar eigen voorzieningen. De kazerne op Curaçao en Aruba, evenals de militaire post op Bonaire, krijgen geld voor onderhoud en het verbeteren van de infrastructuur. De aanwezigheid van Defensie in de regio blijft van groot belang voor de bescherming van de eilanden en het verlenen van noodhulp bij natuurrampen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Ik voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
2: Zometeen het lokale nieuws, nu eerst Irene Cara.

0: Kim, Irene Cara. Ik heb die serie in de tijd nog gezien op de Nederlandse televisie. Bij de VARA, dat kan ik me nog herinneren.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En er was natuurlijk ook nog een film. Die was ook heel erg goed. Maar goed, wat gaan wij nog dit eerste uur doen? Nou, we spelen met jou de muziekquiz. Je kan via de Paradise FM-app reageren of gewoon via 6751031. Vandaag draaien we een plaat achter sporen. Mocht je weten welke dat is, dan maak je kans op een heerlijk diner voor twee. Lekker spareribs smikkelen en smullen daarbij. Café De Tijd. In de tweede uur hebben we, zoals te doen gebruikelijke, de spotlights. Die staan dit keer op Dan Velder, gitarist en tekstschrijver van The Eagles. Faith Hill hoor je, die is ook jarig vandaag. Liam Gallagher, natuurlijk van Oasis, is jarig. Jason Derulo is jarig. En Corinne Drury, die is van Swing Out Sister. Een hoop jarigen weer vandaag.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou een oprecht goede maandagmiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag.
0: Ja, waar ik me over verbaas, nou, breek me de bek niet open. Ik ga het zo vertellen. Laat ik beginnen met eerst dit bericht. Er is een docent vrijdag op een school aan de Van Leeuwenhoekstraat licht gewond geraakt aan zijn vinger toen hij probeerde een mes van een minderjarige leerling af te pakken. Nou, die leerling is aangehouden. Er was een discussie tussen drie jongeren geëscaleerd. Dat werd een vechtpartij. En een van de docenten probeerde tijdens die vechtpartij tussen beiden te komen. En een van de leerlingen bleek een mes bij zich te hebben. En de docent probeerde dat mes aan te pakken. Daarmee, met dat incident, het zoveelste incident, was de maat vol voor onderwijsvakbond CITEC. Die heeft alle onderwijsmedewerkers opgeroepen om vanochtend om 8 uur bij elkaar te komen in het vakbondsgebouw in Stenen Koraal. Het ministerie van Onderwijs verwachtte geen lesuitval. Ik heb twee kinderen hier natuurlijk op school zitten. Ik kreeg meteen keurige mail gisteravond van, nou, de lessen gaan gewoon door, niks aan de hand. Schoolbesturen vangen eventuele uitval van docenten zo goed mogelijk op. Of dat hebben ze gedaan, hè. Aanleiding was dus dat steekincident. De grens is volgens de voorzitter van CITEC, meneer Plantijn, bereikt. Hè. De regering moet actie ondernemen voor de veiligheid in het onderwijs. Nou, ja, daar kan ik me geheel in vinden. Maar vervolgens, hè, ze zijn nu met die actie bezig. Nou heeft die voorzitter van die vakbond, meneer Plantijn, verklaart dat CITEC wel met de regering van Curaçao aan tafel wil zitten, maar niet samen met de vakbond doen. Dat vertelde hij tijdens een interview in het programma Moru Bondia van Tele Curaçao. CITEC en Doen hebben volgens Plantijn meerdere meningsverschillen en impasses. Hierdoor hebben de vakbonden al een jaar niet samen aan tafel gezeten. Ik zou zeggen, jongens, sla even de handen in één. Dit lijkt me ernstig genoeg om dit goed aan te pakken.
2: Ja, dat zou je inderdaad denken. Ja, dit is echt
0: kinderachtig.
2: Ja, nou ja, dat to say the least. En dan ben je inderdaad een onderwijsvakbond. Het is erg bizar. En weet je, dit zijn van die momenten dat je denkt, oké, zet even alles gedoe en alle oneenigheid aan de kant. En bundel krachten, want kennelijk is het echt de hoogste tijd om in actie te komen. En ja, als onderwijsvakbond ben je daar natuurlijk voor. Ik vind dit een bizarre situatie. Ik zou zeggen, mochten ze luisteren, dit is het moment om samen om tafel te gaan. Hou op.
0: Ja, wat ze nou moeten doen aan dit soort dingen, ik weet het niet. Je hebt in Amerika, in ieder geval in New York, natuurlijk echt scholen met van die wapenpoortjes en beveiligingsmensen die fouilleren. Ik hoop dat we daar niet naartoe hoeven.
2: Nee, maar toch hoor je wel vaak dat het de laatste tijd steeds meer dat het misgaat. Het is gelukkig niet uit de hand gelopen. Je kan dit al uit de hand lopen noemen. Een docent die aan zijn hand gewond raakt. Maar gelukkig zijn er geen kinderen neergestoken of weet ik wat. Maar ja, het is natuurlijk op een gegeven moment. Dit zijn allemaal signalen van welke kant we op gaan. En ja, er moet nu worden ingegrepen voordat er straks wel iets misgaat.
0: Waar het heel erg misging is in een zogeheten love-appartement in Sorsaka. Daar heeft de politie vanochtend een man dood aangetroffen. De politie ging af op een melding om 16:45 vanochtend. Dat meldt het korps politie Curaçao. Bij aankomst werd een man zonder tekenen van leven aangetroffen. De politie meldt dat ze de man naakt aantroffen, liggend in een plas bloed, met een verwonding aan zijn keel. Hij had alleen een stuk stof rond zijn nek. Het wordt steeds beangstigender. Het ambulancepersoneel kon niks meer voor de man doen. De politie heeft ter plaatse een onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat kort ervoor een voertuig met hoge snelheid het terrein had verlaten. De slagboom van de uitgang van het complex werd hierbij vernield. De bestuurder van die auto was een vrouw. Dit speelt dus allemaal in dat lofappartement in Sorsaken. Ja, het lijkt me duidelijk. Daar is een zeg maar prostitutieactie is daar volledig misgegaan.
2: Ja, ja, of misschien een maîtresse kan natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, ik weet niet of het. Maar in ieder geval, ja, je gaat niet met de vrouw die je ten huwelijk gaat vragen, denk ik, naar zo'n hotel voor een uurtje. Maar het is natuurlijk vreselijk, verschrikkelijk dat je op deze manier aan je eind moet komen.
0: Ik hoop dat de dader daar snel gepakt wordt, maar dat zal waarschijnlijk wel allerlei beelden hebben. Even kijken, interessant nieuws wat ik nu ga vinden. Ja, het Nederlandse ministerie van Defensie trekt in de begroting voor 2027, volgend jaar dus, extra geld uit voor de Caribische delen van het Koninkrijk. Zo is er voor het komend jaar ruim 31 miljoen gulden gereserveerd voor de kustwacht. Dat geld wordt gebruikt voor de modernisering van apparatuur, bewakingsmiddelen en patrouilleboten om de grenscontrole en de eeuwige strijd tegen de drugsmokkel aan te scherpen. Daarnaast die investering in de kustwacht, investeert Defensie ook in haar eigen voorzieningen. De kazernes op Curaçao en Aruba, evenals de militaire post op Bonaire, krijgen geld voor onderhoud en het verbeteren van de infrastructuur.
2: Ja, ontzettend belangrijk. Het is natuurlijk, deze mensen doen hele belangrijke, belangrijke dingen. Moeten dus ook in de juiste omgeving zijn. En ik heb begrepen, ik bel op maandag altijd met Angela Tiemens op Aruba.
0: Ja.
2: En die had het er laatst al over hoe vaker aan de bel is getrokken over de staat van de kazerne op Aruba. Dat schijnt echt verschrikkelijk zodanig heftig te zijn dat er buiten een tent is opgezet.
0: Nee.
2: Waar ze dan kunnen eten, et cetera. Dat is echt. En ook daar, ja, ongedierte gedoe. En dat schijnt echt, echt verschrikkelijk te zijn. Dus mooi dat daar in geïnvesteerd gaat worden.
0: Ja.
2: Het is hard nodig. Ze zijn hier natuurlijk om de eilanden te beschermen en ook noodhulp te verlenen bij natuurrampen. Die komen ook regelmatig voor. Dus mooi dat daar wat extra geld naartoe gaat. Flink wat.
0: En dan tot slot voetbalnieuws met Vanessa.
2: Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik kreeg vanochtend een berichtje van Remco Bisentini. Remco Bisentini is natuurlijk oud bondscoach van het Curaçao's elftal. En hij heeft de afgelopen periode zich ontzettend hard gemaakt voor de jeugd op het eiland met het WK voor kids. Het WK 2026 voor kids. Nou, daarvoor is hij wekelijks bij mij hier aangeschoven in de studio. Ja. Superleuk. En ze komen dus nu met een nieuw voetbalproject. Namelijk van Nations League naar Gold Cup 2027 voor kinderen. Dit is een project ook weer bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar van verschillende basisscholen en uit de wijken over het hele eiland. En daarbij is dus nadrukkelijk ook aandacht voor kinderen uit achterstandswijken die normaal gesproken misschien niet zoveel mogelijkheden hebben om met dit soort projecten mee te doen. Nou, de teams vertegenwoordigen alle 41 CONCACAF-landen en volgen de officiële route van de echte Nations League, net als dus destijds met het WK. Met als doel om zich uiteindelijk te plaatsen voor de Gold Cup 2027. En ook weer, de sport is belangrijk. Maar Remco zegt altijd, meedoen is belangrijker dan winnen. Dus naast het voetbal staan ook nog verschillende maatschappelijke thema's centraal. Zoals weer gezondheid, inclusie, participatie en verbinding. Hiervoor kan weer aangemeld worden. Dus de basisscholen, mocht je luisteren en op een basisschool werken of zelf de kinderen heel graag mee willen laten doen, dan kunnen de basisscholen zich melden via de website van Fondation Bisentini of via info@bisentinifondation.org. Dus we gaan weer flink aan de sport met de kids.
0: Zullen we dit morgen weer doen? Het nieuws doornemen? Zo pak een beet rond 20 voor 1.
2: Ik vind het een puikplan.

0: can't stop loving you. Phil Collins, hier bij Paradise FM.
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: Ja, 8 minuten, nee, niet waar, 7,5 minuut voor 1. Hoogste tijd voor die muziekquiz. Wat kan je winnen? Een heerlijk diner voor 2. Eigenlijk gewoon lekker spare ribs smikkelen en smullen. Bij Café De Tijd. Op is op, hè. Even kijken, wat zegt NO? Heel goed eten voor goede prijs. Beste spare ribs ever. Aardige bediening, goede muziek, geen opsmuk. Wat zegt David? Heerlijke spare ribs en heerlijke vette garnalen. Is natuurlijk ook wel een dingetje. Dit restaurant is vertaald, is gespecialiseerd in varkensribbetjes. Wij kennen ze als spare ribs. Ze zijn erg goed, maar het is wel een goede vertaling. Ze zijn erg goed en zelfs de kleinste portie was genoeg voor mij. Ze serveren trouwens ook heerlijke garnalen. 6-7 grote stukken, perfect gaar, sappig, niet te gaar, heerlijk. En ook Claudia zegt, geweldige spare ribs, super goed gegeten. Leuke bediening, de spare ribs waren top. En ze geeft een tip, die tip is terecht. Op tijd reserveren, want op is op.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

Ja, hij is zeg maar niet te kort. Zal ik een aanwijzing geven? Het is een beetje een raar verhaal. Maar ja, als je het nummer kent, dan weet je waar het over gaat. Het gaat over een onweerstaanbare verleidelijke vrouw. Maar de titel van de plaat heeft niks met de nare daad te maken die je misschien zou denken. Het heeft te maken met het verven van haar. Het heeft te maken met het verven van haar. En het is geïnspireerd op Kylie Minogue. Je kan reageren via natuurlijk de app, hè, de Paradise FM-app. Mocht je die nog niet hebben gedownload, dat kan via een van de welbekende platforms. En anders gewoon de ouderwets via 6751031. Het gaat allemaal om een heerlijk diner voor twee bij Café De Tijd. Wij gaan richting het nieuws van 2 uur. Straks natuurlijk de spotlights. Nu eerst Gloria Estefan. Rhythm is gonna get you. Oh.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Bij schrijf je als B-U-Y.
1: Ben je nou weer bij your bijsite geweest?
0: Sorry, schat. Ik kon het

0: Colombia het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean. Bij de Roze Olifant in Mahai.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Financiën komt met Mini Money, een gids over de landsbegroting. In duidelijke taal en met voorbeelden legt de gids uit waar belastinggeld naartoe gaat en hoe keuzes voor zorg, veiligheid en onderwijs worden gemaakt. De eerste editie verschijnt in het Nederlands en Papiamentu op basis van de begrotingscijfers voor 2026. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de rente voor commerciële banken van 4 naar 4,5%. Dat gebeurt vanwege wereldwijde spanningen, onzekerheid over de handel en een verwachte daling van de financiële reserves. Die reserves blijven volgens de bank wel ruim voldoende om de import te betalen. De maatregel moet prijsstijgingen en financiële problemen beperken. Dan internationaal nieuws. De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag breed gestegen. De AEX sloot 0,7% hoger op 1102,35 punten. De midcap won 0,8%. Exor was koploper met bijna 4% winst. Shell en SBM Offshore verloren tot 1,3% door de lagere olieprijs. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft president Trump telefonisch om militaire steun gevraagd in de strijd tegen de Houthis. President Trump zou die hulp niet hebben toegezegd. Ook Saoedi-Arabië vroeg de Verenigde Staten om steun voor geplande aanvallen op de Houthis, maar president Trump zou daarvan hebben afgezien. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie over een fotograaf die zaterdag bij rellen op het Malieveld in het water viel niet plausibel. Volgens de politie was de duw bedoeld om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid. De NVJ wil dat de fotograaf volledig schadeloos wordt gesteld. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Met This Kiss, want Faith Hill is jarig.

0: Kate Hill met This Kiss hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goede maandagmiddag. 7 minuten over 1. Welkom bij het tweede uur van het dagelijkse lunchprogramma. En ik heb het voorrecht om dat te mogen presenteren. Zometeen vertel ik je wat over elektrisch rijden. Dat doe ik bijna voor het laatst. Donderdag doe ik dat voor het laatst. Ik heb het al een halfjaartje gedaan. En ik hoop dat ik mensen een beetje heb kunnen enthousiasmeren om elektrisch te gaan rijden. Mocht dat zo zijn, laat het even weten via de welbekende app. We hebben ook nog veel goed nieuws. Dat gaat over hernieuwbare energie in Europa. Daar is ook zondag nieuws over te melden. Maar nu eerst, en we zijn er al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Faith Hill, hè, die hoorde je natuurlijk net. Die is vandaag 59 jaar geworden. Ze werd geboren in Richland in Mississippi. Ze werd als baby geadopteerd. En groeide op in een heel gelovig gezin. Al op jonge leeftijd zong ze in de kerk. Je ziet dat bij veel popartiesten. Dat is, vaak wordt daar het zaadje geplant voor hun latere carrière. Jonge leeftijd zong ze dus in de kerk. En op haar 19e verhuisde ze naar Nashville, Tennessee, om een carrière in de countrymuziek op te bouwen. Dat ging overigens niet van het zogeheten leien dakje. Ze werkte onder meer als secretaresse en werd ooit afgewezen als achtergrondzangeres voor Reba McEntire. Maar halverwege de jaren 90 brak ze door. En met This Kiss uit 1998 maakte ze de overstap naar een heel groot poppubliek. Het nummer gaat over die ene kus die je volledig van je stuk brengt. De liefde voelt zo intens dat alle voorzichtigheid verdwijnt. En dat moet ook het geval zijn geweest toen ze ging toeren met Tim McGraw. Later dat jaar zijn ze namelijk getrouwd. In oktober van dit jaar vieren ze hun 30-jarig huwelijk. Ze hebben samen 3 dochters. Wie is er nog meerjarig? Nou, niemand minder dan de toch wel legendarische Don Felder. Gitarist en tekstschrijver van de Eagles. Vandaag 79 jaar geworden. Hij komt uit Gainesville, Florida. Hij leerde als tiener gitaar spelen. Nadat hij een gitaar had gekregen, die had hij geruild voor een verzameling strips. Later ging hij ook lesgeven. En toen gaf hij onder meer Tom Petty les. Hij werd aanvankelijk gevraagd als sessiemuzikant voor de Eagles. Maar hij was zo goed dat ze hem vroegen om lid te worden van de Eagles. Uiteindelijk, One of These Nights is een van zijn meest herkenbare nummers. Het gaat over verlangen naar die ene bijzondere nacht. Die ene bijzondere vrouw en een liefde die uit het gewone leven haalt. Tweede nummer 1 hit van de Eagles in Amerika. En de jarige Don Felder zorgt daarbij voor een meer rock'n'roll, meer R&B-achtig geluid. Zijn beroemde gitaarsolo speelt hij met opvallend veel, laat ik het zeggen, ruimte. Hij stelde zich tijdens zijn gitaarsolo voordat hij saxofonist was. En hij speelt de solo alsof hij tussendoor adem moet halen. Wat bij gitaarspelen natuurlijk niet per se het geval is. Ja, het is vervelend afgelopen tussen hem en de andere Eagles. Ze kregen dusdanige ruzie tijdens een concert. Het ging over politiek. Dat moest dan voor een democratische senator. En die Don Felder die was wars van politiek. Die wilde dat helemaal niet. Die begroette die senator niet hartelijk. Toen kreeg hij ruzie met Don Henley. En dat werd zo ernstig dat ze elkaar op het podium gingen bedreigen. Dus moesten de technici heel snel die microfoons uitzetten. Uiteindelijk werd dat een scheuring. En allerlei juridische strijd over geld en rechten. En Don Felder eiste 50 miljoen. En dat is uiteindelijk trouwens zonder de rechter afgedaan. Maar goed, terug naar de spotlights. Don Felder, legendarische man van de Eagles. 79 geworden.

0: One of These Nights, waarin je duidelijk Don Felder hoort, gitarist en tekstschrijver van The Eagles. Hij is onder meer ook de man die Hotel California heeft geschreven. Althans, niet de tekst, maar wel de muziek.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, als gezegd, Don Felder, geboren op 21 september 1947. Vandaag 79 geworden. Nog meer jarigen, jawel, Liam Gallagher. Natuurlijk van Oasis, de bad boy van Oasis. Is vandaag jarig, 54 jaar geworden. Een van de bekendste nummers van Oasis met Liam is Wonderwall. Noël heeft gezegd, ja, ik schreef dat nummer in de tijd over mijn toenmalige vriendin. Maar na hun scheiding ging je dat nuanceren. Toen zei hij, ja, nee, Wonderwall is een liedje over een onbereikbare beschermengel. Een denkbeeldige redder die je komt verlossen van jezelf en van de dagelijkse ellende. Liam gaf het nummer zijn, zeg maar, karakteristieke zanggeluid. En er is een belangrijk stukje Oasis-geschiedenis verbonden met dit nummer. Noël wilde Wonderwall namelijk aanvankelijk zelf zingen. Maar hij zei, ja, jongen, Liam, je mag kiezen tussen Wonderwall en Don't Look Back in Anger. En Liam koos meteen voor Wonderwall. En Noël heeft die andere gezongen. Die beroemde podium van Liam Gallagher, handen achter de rug, het hoofd een beetje schuin omhoog richting de microfoon, werd een van zijn handelsmerken. Volgens de zanger hielp die houding hem om zijn stem krachtig te gebruiken. Hij is wel echt de bad boy. Kreeg onder andere een enorme ruzie tussen hem en de band. Nee, sorry. De band was één front. Laat ik het wel goed zeggen. De band was één front. En aan de andere kant waren allerlei supporters van West Ham United. En ze hadden flink gedronken. Champagne en Jack Daniels. Een beetje lekker door elkaar heen. Nou, dat was niet zo heel handig. Er kwam een enorme ruzie. Uiteindelijk werd Liam tegen de grond gewerkt. En ze waren onderweg naar Amsterdam voor een eerste optreden in het buitenland. Ze zouden in het voorprogramma van The Verve zitten. Nee, dat ging niet door. Want hij werd meteen teruggestuurd naar Engeland. Zijn broer had niks meegemaakt. Die was lekker aan het slapen. Die werd 's ochtends wakker. En ontdekte dat de complete band was verdwenen. Toen is hij in zijn eentje doorgereisd naar Amsterdam. En daar heeft een fotograaf hem later die dag moedersiel alleen gefotografeerd naast de poster van het afgelaste concert. Goed, terug naar Liam. Die hoor je dus nu in Wonderwall.

Wonder Wall. Met de zang van Liam Gallagher. Die is jarig vandaag, 21 september 1972, 54 jaar oud geworden.

Jason Joel Desrouleau, bekenden hem beter als Jason Derulo. Hij werd geboren in 1989 in Miramar, Florida. En hij wordt vandaag 37 jaar. Zijn echte achternaam is dus Desrouleau. Dat komt omdat zijn ouders zijn immigranten uit Haiti. Die officiële achternaam, Desrouleau, is van Frans-Creoolse oorsprong. Maar ja, dat is voor de Amerikanen en überhaupt voor Engelstaligen niet zo heel erg makkelijk uit te spreken. Dus Desrouleau werd uiteindelijk Derulo. En daaronder werd hij wereldberoemd. Hij schreef al op jonge leeftijd nummers voor andere artiesten en brak zelf uiteindelijk door met What You Say. Daarna groeide hij uit tot een internationale popster, bekend om zijn zang, dans en natuurlijk altijd zichzelf in het nummer even voorstellen, hè. In 2015 verscheen het nummer wat je zometeen gaat horen. Want to Want Me gaat over een allesoverheersend verlangen naar iemand die je midden in de nacht maar niet uit je hoofd krijgt. Dat nummer werd trouwens eerst aangeboden aan Chris Brown en Olly Murs, maar die zagen er niks in. En Jason Derulo wel, werd dan ook een wereldhit. Hij had volkomen gelijk. Hij kende een heel dramatisch hoofdstuk, inmiddels gelukkig 14 jaar geleden. Tijdens repetities in 2012 brak hij zijn nek bij een hele gevaarlijke dansbeweging. Hij ontsnapte aan een verlamming, maar hij moest wel maandenlang een nekkraag dragen. Uiteindelijk keerde hij gelukkig terug op het podium. Zijn carrière kreeg trouwens een enorme impuls later via de sociale media, met name TikTok, waar zijn video's miljoenen kijkers bereiken. Jason Derulo, vandaag dus 37 jaar geworden.

0: Ja, Jason Derulo, Want to Want Me, vandaag dus 37 jaar geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Corinne Drewery is vandaag jarig. Is de zangeres van Swing Out Sisters. Ze werd in 1959 geboren in Nottingham. En wordt vandaag 67 jaar oud. Voordat ze zangeres werd, was ze actief in de modewereld. Ze was, sterker nog, ze zat aan de Central St. Martin College of Art and Design. Daar studeerde ze modeontwerp. En een van haar klasgenoten van dezelfde jaargang was Sade Adu. Natuurlijk van de band Sade, hè? Die kennen we wel. Ze werd uiteindelijk het gezicht van Swing Out Sister, deze Corinne Drewery. Opvallende uitstraling, elegante kleding natuurlijk, hè, dat zit in het DNA. En karakteristieke stem. Je hoort Am I the Same Girl? De titel stelt een eenvoudige maar herkenbare vraag. Ben je tijdens je relatie nog wel dezelfde persoon? Ben ik veranderd? Ben ik toch een ander geworden tijdens de relatie? Een ander dan waar je eigenlijk op viel? Een soort existentiële vraag. Wie was ik voordat je de relatie kreeg? En ben ik dat nog steeds? Nou, interessant. Goed. Drewery was natuurlijk niet alleen zangeres, maar ze was ook degene die een hele grote invloed had op de visuele uitstraling van Swing Out Sister. Ze ontwierp in de beginperiode natuurlijk heel veel van de eigen podiumkleding. Ze waren immens populair in Groot-Brittannië, maar ze waren ook big in Japan.

0: zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vrienden.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Ministerie van Financiën lanceert Mini Money. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het ministerie van Financiën komt met een nieuw hulpmiddel om de landsbegroting begrijpelijk te maken voor iedereen. Dat is de gids Mini Money. Voor veel burgers is de overheidsbegroting een ingewikkeld pak papier, vol cijfers en moeilijke taal. Mini Money legt in heldere woorden en met praktische voorbeelden uit waar ons belastinggeld naartoe gaat en hoe keuzes voor onder meer de zorg, veiligheid en het onderwijs worden gemaakt. De allereerste editie die nu uitkomt in het Nederlands en Papiamento is gebaseerd op de cijfers van 2026. Nu de nieuwe begroting voor 2027 onlangs is ingediend bij de Staten, wil het ministerie dat burgers hiermee alvast een beter inzicht krijgen in het geldelijk beleid van ons eiland. Het is de bedoeling dat Mini Money vanaf nu ieder jaar verschijnt. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de rente voor commerciële banken van 4 naar 4,5%. Dat betekent dat het voor gewone banken duurder wordt om geld te lenen bij de Centrale Bank. Met deze stap volgt de bank het voorbeeld van de Amerikaanse Centrale Bank, die de rente eerder al verhoogde om de stijgende prijzen te bestrijden. De maatregel is nodig vanwege wereldwijde spanningen, onzekerheid over de internationale handel en een verwachte daling van de financiële buffers van Curaçao en Sint Maarten. Die buffers zakken dit jaar mede doordat de Nederlandse overheid geld terugtrekt van haar rekening bij de centrale bank. Ondanks de daling stelt de centrale bank dat er nog steeds ruim voldoende geld op de reserve staat om onze importen te kunnen betalen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
5: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
7: Dit is Paradise FM. Heel de dag
8: uit volle boord.
7: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: En dit is Sting met Love is the

0: hij zingt het echt. Every cake you bake, every leg you break. Een beetje een grapje naar zijn wereldhit Every Breath You Take.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Maar misschien denk je, ja, love is the seventh wave sting. Wat bedoel je nou met die mythe van die zevende golf? Nou, Sting schreef dat nummer op het eiland Barbados. Terwijl hij naar surfers keek. En zij vertelde hem een soort surferverhaal. Een soort surfersmythe. Golven worden in een cyclus steeds sterker tot de zevende golf. Dat is altijd de allerkrachtigste golf en de meest diepe. En Sting gebruikte dit als metafoor. Hè. De mensheid maakt golven van ellende mee. Maar de absolute zevende golf die alles zal overspoelen en genezen is de liefde. Mooi toch? Hey, ik neem al een tijdje het elektrisch rijden hier op Curaçao met je door. Dat doe ik vandaag nog en dat doe ik donderdag. En dan heb ik dat een halfjaartje gedaan. En dan stop ik er weer eens mee. Er zijn, als je elektrisch zou willen gaan rijden of al rijdt, zijn er een aantal mogelijkheden. Die ga ik met je doornemen, heel kort. Scenario 1. Je hebt geen zonnepanelen, maar je rijdt wel een elektrische auto. Wat scheelt je dat dan zo per maand? Nou, een vergelijkbare benzine-SUV verbruikt zo'n 7,5 liter per 100 kilometer. Dat kost zo'n 20 gulden per 100 kilometer. De Wuling Baoyun Yep Plus die gebruikt 12,6 kilowattuur per 100 kilometer. Als je die thuis oplaadt, kost je dat ongeveer 8 gulden per 100 kilometer. Dat scheelt dus zo'n 12 gulden per 100 kilometer. Mocht je 12.000 kilometer per jaar rijden, zoals heel veel mensen hier op het eiland, scheelt je dat dus maar liefst 1400 gulden per jaar. Als je dus elektrisch rijdt en tankt, zeg maar, via Aqualectra, dus gewoon thuis of wherever, maar gewoon via Aqualectra, scheelt je dat alleen al 1400 gulden aan benzinekosten. Of diesel, hè, dat is ook niet goedkoop. Scenario 2, je hebt al zonnepanelen en je rijdt elektrisch. Nou, een installatie van 10 panelen, een hybride omvormer en een thuisbatterij van 10,6 kWh krijg je ongeveer 633 kWh per maand geproduceerd. Dat vertegenwoordigt ongeveer 4800 gulden aan elektriciteitswaarde. Gebruik je een groot deel daarvan om je elektrische auto op te laden, dan rij je bijna gratis als je het slim doet. Scenario 3, je hebt nog geen zonnepanelen, nog geen elektrische auto. Een zonnepaneelinstallatie kost zo'n 18.000 gulden. Hè, de eerder genoemde installatie met die batterij. En de Wuling Baoyun Yep Plus, die is van HCR. En nogmaals, ik verzin die namen niet. De Wuling Baoyun Yep Plus, die kost bijna 44.000 gulden. 50 gulden er nog af. Dat is een investering in totaal van bijna 62.000 gulden. Op basis van wat we eerder uitrekenen, 4800 gulden per jaar aan zonne-energie en een brandstof-benzinebesparing, zeg maar, van 1400 gulden, dan kom je op een theoretische eenvoudige terugverdientijd van 10 jaar. En dan hebben we het nog niet gehad over de lage onderhoudskosten van een elektrische auto, hè, die allerlei dingen niet heeft, geen vloeistoffen, geen olie, ga zo maar door. En dat in 10 jaar heb je terug en daarna levert de hele combinatie geld op. En het levert je natuurlijk überhaupt geld op. En vooral gemoedsrust aan elektriciteitskosten na die 10 jaar. Want zo'n installatie, zo'n zonnepanelinstallatie gaat 1 jaar of 20 mee. En ik heb panelen die naderen die leeftijd en die leveren nog steeds. Goed, zometeen nog het feel good nieuws. Gaat ook over zonne-energie trouwens. Nu eerst Bryan Adams, Everything I Do It For You.

0: Bryan Adams. Everything I do it for you.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, 9 minuten voor 2. Meer dan de helft van de elektriciteit die in de Europese Unie wordt opgewekt komt inmiddels uit hernieuwbare bronnen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Eurostat over het tweede kwartaal van 2026. In de maanden april tot en met juni kwam ruim 54% van de netto geproduceerde elektriciteit in de EU uit hernieuwbare bronnen. De opvallendste ontwikkeling is voor de zon. Zonne-energie was in het tweede kwartaal goed voor bijna 42% van alle hernieuwbare elektriciteit. Een jaar eerder was dat nog 37%. Omgerekend betekent het dat zonnepanelen ongeveer 22% van alle Europese elektriciteit leverden. Windenergie was de tweede hernieuwbare bron, gevolgd door waterkracht. Biomassa was goed voor 7,7%. Er zijn trouwens wel enorme verschillen tussen de lidstaten. In Letland kwam maar liefst bijna 98% van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, gevolgd door Denemarken met ruim 94% en Kroatië met ruim 92%. Aan de andere kant van de ladder stonden Slowakije en Tsjechië met minder dan 20%. Eén belangrijke nuance: een laag aandeel hernieuwbare energie betekent niet automatisch een vervuilende stroommix. Kernenergie telt namelijk niet mee als hernieuwbaar, terwijl die wel relatief heel weinig CO2 uitstoot en een van de beste energiebronnen is die je kan hebben. Ook moeten we deze cijfers niet verwarren met het totale energieverbruik voor bijvoorbeeld verwarming, industrie en verkeer. Het gaat hier uitsluitend om de netto elektriciteitsproductie. De uitdaging wordt voor Europa vooral om al die groene stroom die wordt opgewekt, door die zonnepanelen bijvoorbeeld, op het juiste moment beschikbaar te maken. Met meer batterijen, opslag en verbindingen tussen allerlei Europese elektriciteitsnetten zou een zonnig overschot in het hele land kunnen worden gebruikt waar op dat moment behoefte aan is. Nou, in ieder geval wel goed nieuws. Ik wens je nog een hele fijne middag. Veel plezier zometeen met Marissa en natuurlijk met Vanessa van 4 tot 7. Ik meld mij morgen weer tussen 12 en 2. Dit is Jamie Cliff met een toepasselijk nummer. Sunshine in the Music.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Financiën komt met Mini Money, een gids over de landsbegroting. In duidelijke taal en met voorbeelden legt de gids uit waar belastinggeld naartoe gaat en hoe keuzes voor zorg, veiligheid en onderwijs worden gemaakt. De eerste editie verschijnt in het Nederlands en Papiamentu op basis van de begrotingscijfers voor 2026. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de rente voor commerciële banken van 4 naar 4,5%. Dat gebeurt vanwege wereldwijde spanningen, onzekerheid over de handel en een verwachte daling van de financiële reserves. Die reserves blijven volgens de bank wel ruim voldoende om de import te betalen. De maatregel moet prijsstijgingen en financiële problemen beperken. Dan internationaal nieuws. Ben Saul, rapporteur van de Verenigde Naties, noemt Amerikaanse aanvallen op boten in strijd met het internationaal recht. De aanvallen kunnen misdaden tegen de menselijkheid zijn. Sinds september zijn zeker 68 vaartuigen beschoten en 223 mensen gedood. Vanaf 2029 vergoedt het kabinet 95,6% van de kinderopvang. Dat is minder dan de eerder geplande 96%. Ouders betalen daardoor iets meer zelf. De uitvoering en het toezicht vallen voor het kabinet duurder uit dan verwacht. Advanced Micro Devices, kortweg AMD, heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1 biljoen bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de grote vraag naar chips voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg in New York ruim 9% tot een record van ruim $613. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort, het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede maandagmiddag, Bosie Man. Hier is Billy Ocean.

0: FM.
1: Ja, een hele goede maandagmiddag. Bol Simon, goed dat je luistert naar de Paradise FM. Het weekend zit erop en een nieuwe week is begonnen. Nou, we zijn weer gestart. Ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb natuurlijk de muziekquiz die we gaan spelen. Vanessa Werkhoven schuift natuurlijk weer bij me aan. En ik heb natuurlijk de beste muziek. Zoals hier is, Are You With Me?
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
4: Oh, fijn.
3: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
4: Nou, zet mij maar weer te koop.
3: Oké, wat wil je dan?
4: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
3: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
4: En die groene bank?
3: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.

0: Financiën lanceert Mini Money. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het ministerie van Financiën komt met een nieuw hulpmiddel om de landsbegroting begrijpelijk te maken voor iedereen. Dat is de gids Mini Money. Voor veel burgers is de overheidsbegroting een ingewikkeld pak papier, vol cijfers en moeilijke taal. Mini Money legt in heldere woorden en met praktische voorbeelden uit waar ons belastinggeld naartoe gaat en hoe keuzes voor onder meer de zorg, veiligheid en het onderwijs worden gemaakt. De allereerste editie die nu uitkomt in het Nederlands en Papiamento is gebaseerd op de cijfers van 2026. Nu de nieuwe begroting voor 2027 onlangs is ingediend bij de Staten, wil het ministerie dat burgers hiermee alvast een beter inzicht krijgen in het geldelijk beleid van ons eiland. Het is de bedoeling dat Mini Money vanaf nu ieder jaar verschijnt. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de rente voor commerciële banken van 4 naar 4,5%. Dat betekent dat het voor gewone banken duurder wordt om geld te lenen bij de Centrale Bank. Met deze stap volgt de bank het voorbeeld van de Amerikaanse Centrale Bank, die de rente eerder al verhoogde om de stijgende prijzen te bestrijden. De maatregel is nodig vanwege wereldwijde spanningen, onzekerheid over de internationale handel en een verwachte daling van de financiële buffers van Curaçao en Sint Maarten. Die buffers zakken dit jaar mede doordat de Nederlandse overheid geld terugtrekt van haar rekening bij de centrale bank. Ondanks de daling stelt de centrale bank dat er nog steeds ruim voldoende geld op de reserve staat om onze importen te kunnen betalen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: En hier is UB40 met Where Did I Go Wrong.

0: Paradise FM. Muziekquiz.
1: Muziekquiz. Wil je nou heerlijk gaan dineren op onze kosten? Dan moet je nu de radio wat harder zetten. We gaan namelijk de muziekquiz spelen. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbel voor twee. En deze keer voor Café de Tijd. Oppies op. Ik zou zeggen, luister goed. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria's schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige
2: need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. De politie heeft 2 16-jarige jongens aangehouden voor de diefstal van een scooter van het merk AKT. De scooter werd op 11 november vorig jaar gestolen bij de Roevielweg. 1 verdachte werd dinsdag aangehouden. De tweede meldde zich vrijdagochtend bij het recherchebureau. Beide jongens zitten vast. Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten. Het ministerie van Financiën komt met Mini Money, een gids over de landsbegroting. In duidelijke taal en met voorbeelden legt de gids uit waar belastinggeld naartoe gaat en hoe keuzes voor zorg, veiligheid en onderwijs worden gemaakt. De eerste editie verschijnt in het Nederlands en Papiamentu op basis van de begrotingscijfers voor 2026. Dan internationaal nieuws. De jihadist Salah Abdeslam blijft in een isoleercel. De rechter in Lille heeft zijn verzoek om versoepeling van zijn detentievoorwaarden afgewezen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar apart. Hij was de enige overlevende van de terreurgroep die in 2015 aanslagen in Parijs pleegde met 130 doden. Amerikaanse staten hebben een akkoord met Paramount bevestigd over de overname van Warner Brothers. De deal met een waarde van meer dan $110 miljard werd eerder via een rechtszaak aangevochten. Paramount moet jaarlijks minstens 30 films uitbrengen en betaalt $30 miljoen per ontbrekende film. Het vliegverkeer naar Boston en de New Yorkse luchthavens LaGuardia en JFK wordt hervat na een telecomstoring. 3 KLM-vluchten uit Amsterdam kunnen volgens plan landen op JFK. Een doorgesneden glasvezelkabel veroorzaakte de storing. Op Newark en Philadelphia geldt voorlopig nog een vliegstop. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Retex Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuracao.com.
4: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
5: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo, com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle
6: borst. Nu Marisa Wildeboer.
8: Straks weer tijd voor het dagelijkse praatje met Vanessa. Maar nu eerst is hier Ali.

0: Alicia Keys, hoor je hierop. Paradise FM. En er is weer iemand bij me aangeschoven. Je kan het misschien al raden, Vanessa Werkhoven, welkom.
1: Dankjewel.
0: Bon Simon.
1: Ja, van hetzelfde voor jou.
0: Hoe gaat het? Hoe gaat het met je?
1: Lekker. Het was een gezond uitgebalanceerd weekend. Een beetje van alles.
0: Oh, wat zeg je dat? Wat zeg je dat? Mooi, vertel.
1: Ja, dat was de ervaring gisteren.
0: Ja.
1: Dat ik dacht, oh, ik ben uitgerust, geloof ik. Ik heb leuke dingen gedaan. Ik heb thuis dingen. Het was gewoon van alles precies genoeg. Het weekend daarvoor was wild.
0: Ja, wel? Ja, ja, ja, ja.
1: De avond nog gewoon voor mijn doen wild. maar dit weekend was perfect in balans. Dus ik ben
0: heel heerlijk. Blij. Wat heerlijk. Ja, want we hebben best wel even wat dingen gedaan dit weekend.
1: Ja.
0: Vrijdag was natuurlijk de Sea Shack.
1: Dat klopt, ja, daar begonnen we inderdaad
0: mee. Daar begonnen we mee, de radio-uitzending daar. Het was echt superleuk.
1: Ja, ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, nee, dat was erg leuk. En nou ja, goed, kijk alweer uit naar de volgende. Dat is dan de kersteditie.
0: Ja, dat wordt ook heel leuk. Ja, jeetje, het gaat zo snel.
1: Ja, een paar maandjes nog. En dan, nee, dat was inderdaad een goed begin van het weekend. Maar jij dan? Want volgens mij, jij bent iets wilder dan ik.
0: Ik ben... Nou, wij zijn zaterdag natuurlijk nog even geweest bij Wintertuin.
1: Klopt.
0: En toen was gisteren natuurlijk Zanzibar Festival.
1: Ja.
0: Het was heel leuk.
1: Ja?
0: Ja, het was echt heel leuk. Het was ook super druk. En het was heel grappig, want er waren heel verschillende leeftijden. Ik was er vorig jaar ook geweest, maar ik wist dat niet meer zo goed. Maar het was een hele leuke editie.
1: Ja, wat goed.
0: Ja.
1: Ik zag wel wat beelden voorbij komen. Nadine was er ook, die had ook iets
0: gehoord.
1: En toen dacht ik, jeetje, wat is het druk.
0: Ja, ja.
1: Ontzettend. En mijn dochter die ging ook eventjes, maar het was al vanaf 's middags, hè?
0: Het was van 12 tot 12. En sommige mensen die hadden natuurlijk, want er was ook Fuik bij Night.
1: Ja, dat heb je vorige week.
0: Van zaterdag op zondag.
1: Ja.
0: Sommige mensen die zijn bij Fuik op Night geweest.
1: Ja.
0: Die zijn daarna naar Klein Curaçao geweest om daar te overnachten.
1: Oh ja, joh.
0: Of nou ja, te feesten, dat idee. En dan vervolgens zijn ze doorgegaan, hebben ze misschien even een uurtje geslapen en daarna zijn ze doorgegaan naar Zanzibar Festival.
1: Ja, ja, kijk, dat noem ik een wild weekend.
0: Nou, dat is, nee, maar zelfs voor mij is dat een wild.
1: Jeetje. Ja, nee, ik denk als jij dat had gedaan, je bent wel het type die dan als op het moment dat je op zo'n feestje bent en iedereen zegt van kom, we gaan een klein Curaçao.
0: Ja, dan ga ik mee. Absoluut.
1: Ja, geweldig. Ja. Ja, je bent yes man. Ben jij.
0: Yes, ja, FOMO. Eigenlijk is het een beetje fear of missing out. Ja, dat is echt een slechte eigenschap.
1: Oh jee.
0: Even les Wintertuin. Dit was mijn eerste editie. We hebben er samen even rondgelopen. Er komt nog een video op de socials.
1: Ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het echt een... ja, weet je, er is zoveel op het eiland.
0: Ja.
1: We hebben superleuke festivals. We hebben natuurlijk Curaçao North Sea Jazz gehad. Net, hè, we hebben Blue Seas Festival gehad. We hebben, nou, er is van alles. Maar een festival als Wintertuin, ja, er is niets vergelijkbaars. En dat is heel bijzonder en heel erg gaaf. Het is natuurlijk een literair festival, wat ook heel erg tof is. Dit festival is in Nederland en Europa al nou ja, volgens mij ruim 25 jaar een ding. Nou, sinds een tijd gelukkig hier ook op Curaçao. En het biedt een podium voor jonge makers. En dan bedoel ik niet jong in de zin van jong in leeftijd per se. Maar gewoon nieuwe talenten of mensen die... Er zijn ook allerlei workshops die je kunt
0: volgen
1: in de aanloop naar het Wintertuin Festival toe. Schrijversworkshops waar heel veel schrijvers jaar in jaar uit aan mee hebben gedaan. En zoals Tina Krolis die dus nu... voor het eerst haar boekpresentatie had. Haar eerste boek uitbracht via Wintertuin. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: En, nou ja, er was een voordracht van haar uit haar boek. Helemaal in het papiermens. Hartstikke mooi. Echt super. Gewoon een papiermenstalig boek geschreven voor jongeren. Dat is ook vrij uniek en natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik vond het mooi. En naast het feit dat er gewoon een podium is voor talent en voor mensen die hun verhaal willen vertellen, is het ook gewoon een heel magisch festival.
0: Ja.
1: Dus het is een prachtige locatie daar bij Landhuis Vredenberg. En ja, je hebt het zelf ook gezien. Jij zei het ook. Wat een uiteenlopende bijzondere mensen komen hier.
0: Ja. Ook de outfits. Het waren inderdaad, je ziet dat het volk wat erop afkomt, is, ja.
1: Het is een beetje
0: het past er.
1: Een beetje artistiek publiek.
0: Klopt, ja, vind ik heel leuk. En wat ik ook heel erg leuk vond, is dat er bussen met kinderen daarheen werden gebracht. Die moesten dan, ja, dat vond ik ook heel leuk. Want dan komt het toch een beetje samen allemaal.
1: Ja, ja, ik begreep dat er scholen zijn inderdaad waar je voor, wat was dat dan voor kunstzinnige vorming, dacht ik.
0: Beeldende vorming.
1: Beeldende vorming, precies.
0: Ja.
1: Of CKV. Dat ze dus naar Wintertuin mochten / moesten gaan. Dat weet ik niet, maar voor een cijfer. Nou ja, dat is natuurlijk... Het is weet je, kijk, je wil natuurlijk die kinderen het liefst... dat ze uit zichzelf gaan. Maar weet je, dat is voor een hoop kids natuurlijk... die moeten er eerst even aan snuffelen om te zien hoe gaaf dit is en wat er mogelijk is. Dus ook dat vond ik heel erg leuk. Ik ben dit keer tot het einde gebleven.
0: Ben jij tot het einde gebleven? Ja, oh, dat wist ik nog helemaal niet.
1: Want het was, ik zie ieder jaar, dan ga ik eerder weg. Hè? En dan zie ik dat er, dat het uiteindelijk helemaal los is gegaan daar op de dansvloer. Want goed, hè, vette muziek. En, dus ik ben dit keer, dacht ik, ik ga tot het einde meemaken. En het was echt leuk. Ik heb gedanst en superleuke mensen gesproken. En het was echt een, gewoon weer een vervullende avond.
0: Wat leuk. En het is één keer in het jaar, toch? Of niet?
1: Ja, één keer in het jaar. Maar die workshops die zijn volgens mij wel gedurende het jaar vaker.
0: Ja.
1: Dus goed.
0: Nou, leuk. Ik vond het ook leuk om een keertje mee te maken. En ik vind het ook heel leuk dat we komen nu weer een beetje in die evenementensleur.
1: Ja.
0: Toch? Nu merk je dat het weer wat loskomt. Er komen weer artiesten aan het eiland. Er gebeurt weer wat meer.
1: Ja, de zomer is voorbij.
0: Ja.
1: En dus dan gaat... en toch heb ik ook niet het gevoel dat er niks is gebeurd. Maar wat jij zegt, inderdaad, een heleboel artiesten die in de zomer natuurlijk in Europa zijn. Die hebben de zomer in Europa gehad. Nu worden daar weer regenachtig. En dan komen ze allemaal weer naar Curaçao.
0: Dat is toch fantastisch. Ja, super. En nu hebben we aankomend weekend hebben we natuurlijk Kaya.
1: Ja.
0: Is dat dit weekend?
1: Ja. 26, ja.
0: Dus we gaan nog wel even door.
1: Oh mijn god.
0: Nou, ik hou je het nog vol van Esje wel, hè?
1: Ja, maar ik merk wel, ik moet wat meer gaan bewegen. Want ik hou het allemaal niet meer zo lang vol op de dansvloer. Het is vreselijk.
0: Maar we zitten hier natuurlijk ook best veel. Ja. Tegenwoordig hebben wij wel een bureau hier, dat je kunt staan achter je bureau. Misschien moeten we dat wat vaker gaan doen.
1: Misschien moeten we gewoon een uur per dag verplicht dansen achter het bureau.
0: Nou, dat vind ik wel leuk. We hebben de radio toch altijd hier aanstaan. Nou, Vanessa, we gaan het morgen. En morgen hebben we weer een nieuw gesprekje. Thanks voor vandaag. Mm.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Spaar ook tijdens Red.

0: nieuws van 3:30.
1: Ministerie van Financiën lanceert Mini Money. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het ministerie van Financiën komt met een nieuw hulpmiddel om de landsbegroting begrijpelijk te maken voor iedereen. Dat is de gids Mini Money. Voor veel burgers is de overheidsbegroting een ingewikkeld pak papier, vol cijfers en moeilijke taal. Mini Money legt in heldere woorden en met praktische voorbeelden uit waar ons belastinggeld naartoe gaat en hoe keuzes voor onder meer de zorg, veiligheid en het onderwijs worden gemaakt. De allereerste editie die nu uitkomt in het Nederlands en Papiamento is gebaseerd op de cijfers van 2026. Nu de nieuwe begroting voor 2027 onlangs is ingediend bij de Staten, wil het ministerie dat burgers hiermee alvast een beter inzicht krijgen in het geldelijk beleid van ons eiland. Het is de bedoeling dat Mini Money vanaf nu ieder jaar verschijnt. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de rente voor commerciële banken van 4 naar 4,5%. Dat betekent dat het voor gewone banken duurder wordt om geld te lenen bij de centrale bank. Met deze stap volgt de bank het voorbeeld van de Amerikaanse Centrale Bank, die de rente eerder al verhoogde om de stijgende prijzen te bestrijden. De maatregel is nodig vanwege wereldwijde spanningen, onzekerheid over de internationale handel en een verwachte daling van de financiële buffers van Curaçao en Sint Maarten. Die buffers zakken dit jaar mede doordat de Nederlandse overheid geld terugtrekt van haar rekening bij de centrale bank. Ondanks de daling stelt de centrale bank dat er nog steeds ruim voldoende geld op de reserve staat om onze importen te kunnen betalen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede maandagmiddag. Bosiman, je luistert naar Paradise FM.

Vandaag is het Internationale Dag van de Vrede. En als er één nummer is die daar perfect bij past, dan is het deze. Een nummer dat ons even laat nadenken over hoe de wereld eruit ziet zonder oorlog en verdeeldheid. Hier is John Lennon met Imagine.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Cadre Vent.
5: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
5: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Cadre Vent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
5: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
5: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre Vent. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
5: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
5: Quatre vins.
4: Exactement.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft twee 16-jarige jongens aangehouden voor de diefstal van een scooter van het merk AKT. De scooter werd op 11 november vorig jaar gestolen bij de Roevielweg. Eén verdachte werd dinsdag aangehouden. De tweede meldde zich vrijdagochtend bij het recherchebureau. Beide jongens zitten vast. Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten. Het ministerie van Financiën komt met Mini Money, een gids over de landsbegroting. In duidelijke taal en met voorbeelden legt de gids uit waar belastinggeld naartoe gaat en hoe keuzes voor zorg, veiligheid en onderwijs worden gemaakt. De eerste editie verschijnt in het Nederlands en Papiamentu op basis van de begrotingscijfers voor 2026. Dan internationaal nieuws. De jihadist Salah Abdeslam blijft in een isoleercel. De rechter in Lille heeft zijn verzoek om versoepeling van zijn detentievoorwaarden afgewezen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar apart. Hij was de enige overlevende van de terreurgroep die in 2015 aanslagen in Parijs pleegde, met 130 doden. Amerikaanse staten hebben een akkoord met Paramount bevestigd over de overname van Warner Bros. De deal, met een waarde van meer dan $110 miljard, werd eerder via een rechtszaak aangevochten. Paramount moet jaarlijks minstens 30 films uitbrengen en betaalt $30 miljoen per ontbrekende film. Het vliegverkeer naar Boston en de New Yorkse luchthavens LaGuardia en JFK wordt hervat na een telecomstoring. 3 KLM-vluchten uit Amsterdam kunnen volgens plan landen op JFK, met 130 doden. Amerikaanse staten hebben een akkoord met Paramount bevestigd over de overname van Warner Bros. De deal, met een waarde van meer dan $110 miljard, werd eerder via een rechtszaak aangevochten. Paramount moet jaarlijks minstens 30 films uitbrengen en betaalt $30 miljoen per ontbrekende film. Het vliegverkeer naar Boston en de New Yorkse luchthavens LaGuardia en JFK wordt hervat na een telecomstoring. 3 KLM-vluchten uit Amsterdam.

0: nog een vlieg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
5: Werkhoven werkt over.
7: Een hele goede maandagmiddag.

en Jorda La India met Nunca Voy a Olvidarte. Een hele goede maandagmiddag. Het is alweer maandagmiddag. Ja, het weekend is behoorlijk snel voorbij gegaan, al zeg ik het zelf. Het was wel echt een lekker weekend. Ik hoop dat dat voor jou ook zo geldt. Vrijdag begonnen we natuurlijk het weekend goed met het happy hour bij The Sea Shack. Een live uitzending van daaruit. En daarna ben ik eigenlijk, ik moest mijn zoon ophalen. Toen zijn we samen met z'n tweetjes eventjes heerlijk wat gaan eten bij de kleine Hindoestaan. Ik was daar dus nog steeds niet geweest. Iedere keer riep ik, ja, ik ga even langs. Het is op weg naar huis, weet je, aan de Santa Rosa weg. En vrijdag had ik hem opgehaald, mijn zoon, en die Mees. En die zei van, mam, zullen we even lekker Surinaams gaan eten? Dus, zo gezegd, zo gedaan. Het was ontzettend lekker. Ja, ik hou er altijd van, dat heb ik misschien wel vaker gezegd, om eten in de bed te nemen. Dat vind ik lekker. Dus gewoon lekker. Mijn vrijdagavond begon echt goed met een rotte rol in bed. Nou ja, beter kun je je vrijdag of je weekend niet beginnen, toch? Zaterdag natuurlijk lekker wintertuin. Gisteren eventjes een dagje heerlijk gechilled. En nu zijn we weer helemaal het vrouwtje. Tot 7 uur ben ik bij je met een hoop gezelligheid. We gaan een lekkere prijs weggeven. Een diner voor 2 bij Op is Op Café De Tijd gaat eruit. Zo rond 7:50. Verder bel ik eventjes met Hans Pleij. Want het is natuurlijk World Cleanup Day geweest. En afgelopen weekend hebben ook de duikers, flink wat puin uit de zee gehaald. Dat weet ik dus niet, hoeveel ze eruit hebben gehaald. Daar ga ik dus eventjes over bellen met Hans. Rond 5:10. Verder schuift om 7:50 Mairel eventjes bij me aan. Ja, zij is de afgelopen weken hier geweest om te vertellen over haar emigratie. Maar nu is dat allemaal rond. En die vrouw die doet zo ontzettend veel toffe dingen. Dus ik denk, blijf maar gewoon even lekker zitten. Dan gaan we het gewoon over het leven hebben. Er is ook genoeg over te vertellen. Wat hebben we nog meer? Nou ja, heel veel. Ja, maar ga ik allemaal niet meteen al verklappen. Ik houd het een beetje spannend. Ik heb wel ook heel veel lekkere muziek voor je. Maar ja, goed. Je had natuurlijk ook niet anders gewend.

0: quiz.
1: Misschien heb je het al gehoord, maar je maakt vandaag op Paradise Wem kans op een lekker diner voor twee bij Op is op Café de Tijd. Jawel, het is weer zover. Lekker je vingers aflikken bij de heerlijkste spareribs van het eiland. Het klinkt toch altijd een beetje viezig, hè? Je vingers aflikken. Maar ja, goed, als iets zo ontzettend lekker is en je mag ook nog met je handen eten, ja, dan is dat toch wel wat je ongegeneerd kunt doen daar. Nou, je maakt de kans op als je met de muziekquiz meedoet vandaag. Ik ga je de kans nu geven, als je die nog niet had gepakt dan vandaag. Komt ie aan, de opgave van vandaag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Het is nog maar maandag, dus laten we alsjeblieft een beetje voorzichtig beginnen. Deze is volgens mij hartstikke goed te doen. Ik vind eigenlijk dat die praktisch hetzelfde klinkt als wanneer je hem gewoon normaal afspeelt. Dus, mocht je het antwoord weten, laat het mij ook even weten via de Paradise FM app en maak kans op een lekker diner. Voor twee bij Op is Op, Café de Tijd. Eddie Grant hier en Gimme Hope, Joanna.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca, simpel, te solution. Reis a bow. Hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potime ser, pa tur dia. Kiba do arda, hasi liye. Shop safe, simpel, te wei pa hasi. Simpel. Tortor,
2: Carrefour. Tijd voor wijn. Laat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Fre.
2: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
2: Ministerie van Financiën lanceert Mini Money. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het ministerie van Financiën komt met een nieuw hulpmiddel om de landsbegroting begrijpelijk te maken voor iedereen. Dat is de gids Mini Money. Voor veel burgers is de overheidsbegroting een ingewikkeld pak papier, vol cijfers en moeilijke taal. Mini Money legt in heldere woorden en met praktische voorbeelden uit waar ons belastinggeld naartoe gaat en hoe keuzes voor onder meer de zorg, veiligheid en het onderwijs worden gemaakt. De allereerste editie die nu uitkomt in het Nederlands en Papiamento is gebaseerd op de cijfers van 2026. Nu de nieuwe begroting voor 2027 onlangs is ingediend bij de Staten, wil het ministerie dat burgers hiermee alvast een beter inzicht krijgen in het geldelijk beleid van ons eiland. Het is de bedoeling dat Mini Money vanaf nu ieder jaar verschijnt. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verhoogt de rente voor commerciële banken van 4 naar 4,5%. Dat betekent dat het voor gewone banken duurder wordt om geld te lenen bij de Centrale Bank. Met deze stap volgt de bank het voorbeeld van de Amerikaanse Centrale Bank, die de rente eerder al verhoogde om de stijgende prijzen te bestrijden. De maatregel is nodig vanwege wereldwijde spanningen, onzekerheid over de internationale handel en een verwachte daling van de financiële buffers van Curaçao en Sint Maarten. Die buffers zakken dit jaar mede doordat de Nederlandse overheid geld terugtrekt van haar rekening bij de centrale bank. Ondanks de daling stelt de centrale bank dat er nog steeds ruim voldoende geld op de reserve staat om onze importen te kunnen betalen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
3: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
5: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
1: Dit is Paradise FM.
2: Met El Giro na Terrence Trent D'Arby.

Eyes en El Giro met Roof Garden hoorde je. We hebben flink wat afscheid moeten nemen in de afgelopen maanden. We hebben afscheid genomen van Dolly Parton natuurlijk. We hebben afscheid genomen van Wim T. Schippers. En nu hoorde ik dus afgelopen weekend dat we ook afscheid moeten nemen. In ieder geval van de stem van Paul Hanen als het gaat om Bert en Grover. Ja, Paul Hanen geeft aan dat na het overlijden van Wim T. Schippers... hij het voelt niet meer goed. Er komt een andere stem die Ernie gaat doen. Een andere stemacteur zal gekozen gaan worden. En dat is niet zijn Ernie, heeft hij aangegeven. Hij gaat er dus mee stoppen. Hij blijft wel betrokken bij de stemacteurs en bij alles rondom Bert en Ernie wat betreft het inspreken. Dus dat is hartstikke mooi, maar we zullen hem moeten missen als de stem van Bert. Maar gelukkig hebben we nog ontzettend veel mooie fragmenten waar we zo nu en dan eventjes naar terug kunnen luisteren. Zoals deze Wim T. Schippers en Paul Hanen samen in Paradiso.

Ja, aan alles komt een eind. En ook na 50 jaar aan die stemmen van Wim T. Schippers en Paul Hane samen. Maar ik ben ontzettend blij dat ik af en toe weer even kind mag zijn. En weer eventjes terug mag luisteren. Ze zijn natuurlijk ja, gewoon overal nog te vinden, die prachtige fragmenten. Wij gaan hier ondertussen door met een prachtig nummer van Colby Calais en Bubbly.

En dit waren de Spice Girls natuurlijk met Wanna Be. Afgelopen weekend is er flink schoongemaakt op het eiland. En ook in het water rondom het eiland. Zometeen bel ik eventjes met Hans Pleij van Curious to Dive over hun onderwater schoonmaak. Hoe is het gegaan? Wat hebben ze naar boven gehaald? En nou ja, ze hebben natuurlijk onlangs ook een hele mooie prijs gewonnen. Ook daarover gaan we zo.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: 5 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september, haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengd magazijn en munitie. Het overvalteam in september haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis.

0: Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst, John Ratcliffe, ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun uzelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Werkhoven werkt over.
6: Met zometeen MC Hammer na Mariah Carey.

0: Wonder met Happy Birthday. En dat nummer draai ik niet zomaar. Want als het goed is, heb ik een jarige Job aan de lijn. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Vanessa. Goedemiddag, luisteraars.
0: Goedemiddag. Met wie spreek ik? Zelfs een officieel moment.
1: Ja, je spreekt met Hans Pleij van Curious to Dive en de Curaçao Cleanup.
0: Ja, Hans, nou, wij zouden eventjes bellen vandaag. Want we hebben natuurlijk de Curaçao Cleanup gehad. En jullie hebben flink huis gehouden onder water afgelopen weekend. Ik ben erg benieuwd hoe dat allemaal is gegaan en wat daarboven is gekomen. Maar ik kreeg vanuit meerdere hoeken de tip door dat jij jarig zou zijn vandaag.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ben je het een beetje aan het vieren of valt dat wel mee?
1: Nee, dat valt wel mee. Met de Curaçao Cleanup is altijd rond mijn verjaardag, soms ook op mijn verjaardag. Dus dat is eigenlijk het grootste cadeau wat ik iedere keer heb, dat ik een schoon Curaçao heb.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke mooi, maar een taartje moet natuurlijk ook wel gegeten worden, toch?
1: Ja, nou, dat hebben we vanochtend op de zaak gedaan met de collega's. We hebben een taartje gegeten en vanavond gaan we gewoon lekker eten. En dan is het weer tijd voor het normale morgen, hè?
0: Ja, dat gaan we weer gewoon doen. Nou, hartstikke goed. Hé, hoe is het gegaan afgelopen weekend? Want Curaçao Cleanup, een heleboel duikscholen op het eiland zijn onder water gegaan om daar op te ruimen. Nou ja, zo ook Curious to Dive, hè, jouw duikschool. Vertel, hoe was het?
1: Nou, ik moet zeggen, het weekend is erg heel goed verlopen. Het begon zaterdagochtend eigenlijk om 9:00 dat de mensen binnenkwamen lopen. En er hadden zich 28 aangemeld bij mijn duikschool. En dat werden er 38, dus er kwamen er nog een paar binnen die onverwachts waren. Maar geeft niet, we konden ze allemaal plaatsen en we waren er blij mee. Uiteindelijk zijn we met 156 man onder water geweest zaterdag. Niet alleen bij Curious to Dive, maar dat is over 11 verschillende duikspots op het eiland. Mm-hmm. Van Lagoon tot aan Caracas Baia toe. Sint-Michiel Baai, de Corridor, Fisherman's Wharf, Directeurs Baai. Er zijn een heleboel plekken geweest waar duikscholen aan de gang zijn gegaan. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een totale opbrengst van 609 kilo. Wat we boven water gehaald hebben met 156 man.
0: Zo, wat goed zeg.
1: Waarvan het grootste gedeelte vislijnen is. Dus je kan wel nagaan wat dat aan volume is.
0: Ja, dat is echt heel veel. Want dat weegt natuurlijk allemaal niet zo ontzettend veel, die vislijnen.
1: Hey, nee, dat weegt niet zoveel.
0: Ik hoorde dat ik had afgelopen vrijdag ook een aantal duikers aan in de studio om het hierover te hebben. En die hadden het inderdaad ook over die vislijnen. Wat gaat daar mis? Hoe kan het dat daar zo ontzettend veel vervuiling van komt?
1: Nou ja, goed, kijk, Curaçao is natuurlijk een eiland waar veel mensen vissen vanaf de kant. En ja. met de rotsige bodem die we hebben, blijven de haken nog wel eens vastzitten. Waarbij je dan, als je dan doortrekt, dan breken die lijnen af.
0: Ja.
1: En dat blijft allemaal in het water liggen.
0: Ja, dat is dus ontzettend veel. En voor het leven onder water, de schildpadden, et cetera, is dat natuurlijk verschrikkelijk gevaarlijk.
1: Ja, nou, niet alleen de schildpadden, hoor. Maar dat geldt ook voor de morenes die we hebben, de krabben die we hebben die erin vast komen te zitten. Het hele onderwaterleven heeft daar een nadeel van. Dus vandaar dat we eens in de zoveel tijd, als we schoonmaken en de kans hebben, dan proberen we juist op die populaire plekken waar dan gevist wordt, de vislijnen op te gaan ruimen. Want dat is dan toch wel een mooi initiatief wat je dan bereikt.
0: Ja, dat lijkt me wel een rotklusje. Want die vislijnen die liggen niet gewoon allemaal soort in een bal op de grond. Die zitten overal in verstrikt.
1: Ja, je moet het ook voorzichtig doen, want anders maak je meer schade dan dat je ermee oplost. Dus de mensen die krijgen van ons een strikte briefing met een strikte manier waarop dat moet gebeuren. En op die manier hopen we eigenlijk de vislijnen op te ruimen met een minimale schade aan het onderwaterleven.
0: Ja. Ja, jeetje, wat een klus. Nou, het is allemaal weer gelukt in ieder geval. Wat is er verder voor, vind ik altijd leuk om te weten, opvallends boven water gekomen?
1: Nou, om heel eerlijk te zeggen, een van de duikscholen die heeft een lege kogelhuls gevonden.
0: Dus
1: een gebruikte kogel die afgeschoten is, de huls.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel grappig, want het is dat niet echt groot. We hebben zelf een Kutsu Hollandis gevonden. Dat is een mes wat je tegenwoordig niet meer zo vaak ziet, maar heel vaak gebruikt wordt in de visserij. Dus wat toevallig in het water lag. We hebben ook stoeltjes naar boven gehaald die naar beneden gewaaid zijn.
0: Ja.
1: Op een ander gedeelte hebben ze een autoband naar boven gehaald. Maar ja, daar ligt heel Curaçao ligt daar vol mee.
0: Ja.
1: Maar ook een sofa, een bank. Nou, dat verwacht je dus niet in het water.
0: Hoe gebeurt dat dan? Heeft er iemand een sofa op een boot staan die er dan afvalt? Hoe komt zoiets in het water terecht?
1: Ik denk dat het gewoon heel hard gewaaid heeft.
0: Ja. Ja, keihard. Nee, het kan hier hard waaien, maar dat is wel heel extreem. Nee, dan heeft iemand dat gewoon in het water gepleurd. Zo van, nou ja, hier zijn we klaar mee en zoek het lekker uit voor de zeemeerminnen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja,
1: en we hebben bij Caracas Bay ook nog een massagestaaf gevonden. Dat was wel heel apart.
0: Ja, nee, you can't leave home without it, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, lekker mee op het bootje. Ja, en je kan het je niet voorstellen. Bizar allemaal. Nee, maar goed, dus, vind je dat wel altijd leuk om... het is niet leuk om te horen dat het allemaal in de zee belandt. Maar ik vind het toch altijd wel weer frappant en interessant om te horen wat er dan allemaal achterblijft op die manier.
1: Ja, daarom vragen wij ook altijd aan de duikscholen die meedoen. Want we hebben er natuurlijk zo'n kleine 122 duikscholen op het eiland. En hebben er maar 16 meegedaan. Dus dat is eigenlijk veel te weinig.
0: Ja.
1: Vragen we altijd aan de duikscholen van... hoeveel kilo heb je opgehaald? Met hoeveel mensen was je? Nou, heel belangrijk. Wat is het meest rare ding wat je onder water gevonden hebt?
0: Ja, het is toch een beetje...
1: Dan krijg je toch een leuke waslijst.
0: Ja. Je kan het je niet voorstellen soms. Maar dat zijn inderdaad de leuke dingen. Nou ja, goed, het is natuurlijk minder leuk dat het nodig is. Vorig jaar spraken wij elkaar ook rond deze tijd. En toen zei jij volgens mij tegen mij dat het dat jaar... dat het minder vervuild was, de zee, dan het jaar daarvoor. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Je ziet wel dat de vervuiling minder is. Maar dat komt denk ik ook omdat we het hele jaar door schoonmaken.
0: Ja.
1: Iedere duik die we maken, nemen we het afval mee wat we tegenkomen. Je hebt natuurlijk de maandelijkse clean-ups die gedaan worden. Her en der bij de verschillende duikscholen. Dus we zijn op het eiland wel bezig om de zee in ieder geval schoon te houden. En als we dat nou op het land ook deden, dan zouden we twee stappen vooruit gaan.
0: Ja, precies. Nou ja, stapje voor stapje. In ieder geval is de zee nu weer op de meeste plekken gewoon lekker netjes. Laten we er met z'n allen op letten. Verder mag ik je naast die verjaardag ook nog feliciteren met een mooie prijs.
1: Ja, dat klopt. We hebben vrijdag 18 september was de grote uitreiking van de prijzen voor de vrijwilligers in Nederland. Daar kon je als Caribische entiteit dit keer ook op inschrijven dit jaar, voor het eerst. Dat hebben wij gedaan en wij hebben daar een derde prijs in de wacht gesleept. Dat is de geldprijs van 1000 euro.
0: Ja.
1: Nou, die hebben we in de wacht gesleept met niet als Curious Dive, maar dat hebben we gedaan met de stichting Coral Reef Restoration Team Curaçao, waarmee we koralen kweken en koralen weer opnieuw uitzetten op het rif. En dus eigenlijk aan een stukje rifrestauratie doen.
0: Ja. Hartstikke mooi.
1: En dat is natuurlijk heel welkom, dat geld. Want daar kunnen we gewoon heel veel goeds mee doen.
0: Precies. Superbelangrijk. En hoe meer daar gebeurt, hoe beter natuurlijk. Dus die 1000 euro, kan ik me voorstellen, is hartstikke welkom en wel verdiend. Als er nu mensen zijn die luisteren en denken... ja, 1000 euro, daar kunnen we nog wel wat bovenop doen... dan is dat natuurlijk welkom, hè Hans?
1: Dat is altijd welkom, want wij doen alles met vrijwilligers vanuit ons hart. Op een bepaalde manier dat we proberen alles te recyclen of te upcyclen. Dus over wordt over nagedacht waar we mee bezig zijn. Het is echt eco, maar ja goed, ook dat kost geld. En dat proberen we toch een beetje bij elkaar te harken. Zo goed en zo kwaad als het gaat.
0: Ja, hartstikke mooi. Waar kunnen donateurs zich melden?
1: Ze kunnen zich altijd melden bij Curious to Dive. Die kan je gelijk alle gegevens geven voor de bank. Maar ze kunnen ook gewoon naar de website gaan waar je een koraaltje kan adopteren. En waar je op in kan schrijven. Dus op die manier komen ook de berichten bij ons binnen.
0: Hartstikke mooi. Hans Pleij van Curious to Dive. Dank je wel weer voor al deze mooie dingen die jullie natuurlijk doen voor het eiland. En nogmaals, ik wens jou een ontzettend lekkere verjaardag toe. Geniet er nog even van.
1: Dat gaat helemaal goed komen. En jij dank je wel voor de opening met Stevie Wonder, hè?
0: Ja. En ik heb ook nog een afsluiter voor je. Nog een verjaardagsliedje, speciaal voor jou.
1: Ik ben benieuwd.
0: Hey, fijne dag!

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Met

0: Industrie. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotem huis. Ja, dat zit beter.
3: Maak van je huis een rotem huis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
3: Die gaat weer terug. Rotem huis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
4: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: half zes.
1: 19-jarige Curaçaoënaar opgepakt bij inval. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een vuurwapen met een verlengd magazijn en munitie in beslag genomen. De actie werd uitgevoerd door het overvalteam in samenwerking met het arrestatieteam. Tijdens de doorzoeking is een 19-jarige jongen aangehouden wegens overtreding van de vuurwapenwet. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in afwachting van verder rechercheonderzoek. En de politie heeft twee 16-jarige jongens aangehouden voor de diefstal van een scooter van het merk AKT. De scooter werd op 11 november vorig jaar gestolen in de omgeving van de Rouvierweg. De eerste verdachte werd dinsdag al op de Rouvierweg door politie aangehouden. Vrijdagochtend meldde de tweede verdachte zich op het recherchebureau waar hij direct is aangehouden. Beide tieners zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten vast. Er wordt niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen in deze zaak zullen plaatsvinden. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
1: Zometeen hoor je hier de Blues Brothers na Tina Turner.

0: Yes, and everybody needs somebody to love. En zo is het maar net. Het is maandagmiddag. Het is alweer 6:10. Dit is het tijdstip dat ik wekelijks eventjes klets met Mairel. Mairel is influencer, heeft een Instagram en een TikTok-account... waar ze eigenlijk van alles deelt over haar leven. En de afgelopen maanden is dat vooral gegaan... over de emigratie vanuit Nederland naar Curaçao. Maar dat is inmiddels helemaal rond, hè?
1: Ja, dat is bijna helemaal rond, ja.
0: Ja, dus daar hoeven we het eigenlijk niet meer over te hebben.
1: Nee, eigenlijk niet meer. Als mijn spullen gewoon netjes aankomen, dan is alles weg.
0: Ja. Maar ja, goed, het is natuurlijk deel van wat je deelt op de socials... waar heel veel mensen graag naar kijken, dat graag willen volgen. Omdat er natuurlijk ontzettend veel mensen zijn die ook zeggen... van, nou ja, ik zou het eigenlijk stiekem ook wel heel erg leuk vinden... om naar Curaçao te verhuizen. Nou, dat is dus niet alleen maar leuk. Het is ook echt wel heel uitdagend geweest. Daar heb je de afgelopen weken van alles over verteld. Nu is het min of meer allemaal rond. En we zaten vorige week eventjes te kletsen. En toen zei ik, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk... om je nu gewoon te blijven volgen. Want je deelt... ontzettend veel van je privéleven. En we hebben als mensen natuurlijk allemaal wel uitdagingen. Ik zag laatst een filmpje van jou, toen was je nog in Nederland... waarin jij ontzettend... Dat was een heftig filmpje.
1: Ja.
0: Beschrijf eventjes wat daar gebeurde.
1: Om even in te leiden. Ik heb endometriose en adenomyose. Dat is ongeveer 3 jaar geleden geconstateerd. Omdat ik 5 jaar geleden van de pil ben afgegaan. En dan in 1 keer gaat je normale cyclus eigenlijk zijn werk doen.
0: Ja.
1: En wat dat eigenlijk inhoudt is... adenomyose zit in je baarmoeder. Endometriose zit buiten je baarmoeder. Of om je baarmoeder heen, maar kan door je hele lichaam zitten. Dat heb ik niet zo erg meer, adenomyose. En eigenlijk komt het erop neer dat je flare-ups hebt. Dus dat betekent echt dat alles letterlijk samentrekt.
0: En op het moment dat je ongesteld bent?
1: Nee, daar hoef je niet ongesteld
0: voor. Dat kan altijd gebeuren?
1: Altijd gebeuren. Want het is in principe een ontsteking in je lichaam. Dus het kan ook gewoon zijn... Kijk, normaal heb ik sowieso 2 en 3 van... als ik ongesteld ben, dan heb ik heel veel pijn.
0: Ja.
1: Maar dit was gewoon na 1,5 week.
0: Dus het stond daar helemaal los van. Maar wat triggert het dan?
1: Nou ja, dat is verschillend. Sowieso heb ik onder heel veel stress gestaan. En dat merk ik gewoon aan mijn hele lichaam. En in Nederland begon het alweer koud te worden.
0: Ja.
1: En die kou, kijk, onze baarmoeder hoort warm te zijn. Het is voor een vrouw ook helemaal nooit goed om koude drankjes eigenlijk te drinken. Die ijsbaden, allemaal dat soort dingen, dat is helemaal niet goed voor ons.
0: Ja.
1: Het moet warm zijn.
0: Ja.
1: En het verschil wat ik voel als ik in Nederland ben... want ik ben natuurlijk een aantal keer in Nederland geweest afgelopen jaar. En dan heb ik er echt last van. En hier heb ik er gewoon echt wel een stuk minder, zeg maar de flare-ups. Tijdens mijn menstruatie heb ik alsnog heel veel pijn.
0: Ja.
1: Maar de flare-ups zijn echt stukken minder. Dus dat was ook wel een realisatie voor mij van... als ik naar Nederland terug zou komen, dan heb ik daar ook weer meer last van.
0: Ja. Dus, dat is toch eigenlijk ook een hele goede extra reden om deze kant op te verhuizen.
1: Ja.
0: Maar best wel extreem, dat je dus gewoon door de kou... dat je zulke extreme pijnen krijgt. Want jij kan dan dus gewoon letterlijk niet lopen.
1: Nee. Zelfs toen we mijn huis aan het inruimen waren om te gaan verschepen... toen was ik ongesteld. En toen ben ik letterlijk op een gegeven moment gewoon... In de keuken ben ik gaan zitten. Dus mijn vader zei al 1/2 uur daarvoor van mij dan gaan zitten.
0: Ja.
1: En toen kon ik echt 1/2 uur niet opstaan. Heb ik echt gewoon 1/2 uur gewoon op de keukenvloer gezeten. En het erge is dat er heel weinig onderzoek naar gedaan is.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk de enige remedie is van of je gaat de pil nemen... of je kan je baarmoeder laten verwijderen.
0: Ja, maar dat doe je ook niet zomaar.
1: Ja, nee, dat doen ze ook niet zomaar. Vooral als je een kinderwens hebt.
0: Ja.
1: En om maar weer hormonen in je lichaam eigenlijk te stoppen... ben ik het ook niet mee eens. En ik vind het eigenlijk wel... en daarom ben ik er ook open voor. Want heel veel vrouwen dealen hiermee. Ik ken ontzettend veel vrouwen die hiermee dealen. En er komt ontzettend veel angst bij buiten de pijn om. Het is ook zo dat je... misschien geen kinderen op de natuurlijke manier kan krijgen.
0: Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen, want ik ben ook een vrouw. En ik weet gewoon hoe normaal het allemaal is dat je 1 keer in de maand die pijn hebt. En mannen die hebben vaak zoiets van, stel je niet zo aan, alles kan gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: En dan heb ik nog een normale, tussen haakjes, normale. Het is niet tussen haakjes, het is gewoon een normale cyclus.
1: Ja.
0: Maar als je dus zo ontzettend veel last hebt, kan ik me best wel voorstellen, ook bij vrouwen vandaan, dat er reacties komen van, wat overdreven. Daar heb ik nou nooit last van.
1: Oh, er ligt zo'n ontzettende taboe op.
0: Ja.
1: Daarom wil ik er ook gewoon opener over zijn. Maar het is ook er is heel veel angst. Hè? Want als jij nou bij een werkgever zit en jij zegt... 1 keer in de maand heb ik deze pijnen.
0: Ja, standaard.
1: Ja, standaard.
0: Dus ik lig er standaard een paar dagen in de maand vanaf.
1: Ja. En dan moet wel je werkgever dat accepteren. En kijk, ik heb wel medicatie waardoor ik het wel trek. Maar ik heb ook wel eens dat ik op kantoor in Nederland echt met een kruik gewoon rondliep. Maar ik vind gewoon, we moeten daar open over zijn. Weet je, het is de reden dat we kinderen kunnen baren, dat we ongesteld worden. Ja. Maar het is voor veel vrouwen ook gewoon echt dat daar een ziekte zit. En daar mag open over gesproken worden.
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, jij doet dat middels je socials. Daarvoor ben je een influencer. Ik denk dat het hartstikke goed is dat dit soort dingen ook gewoon gedeeld worden. Maar er zijn natuurlijk altijd heel veel... Er zijn mensen die vaak niet per se positief willen reageren. He, die gewoon overal wat van vinden. En het is heel makkelijk om dat vanaf de bank of vanuit je nest eventjes te sturen. Wat voor reacties krijg jij op zo'n filmpje?
1: Op dit filmpje expliciet was het toch wel heel veel begrip. Maar ik merk wel, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vind dat mijn volgers voornamelijk leuk reageren. Ja. Ik krijg alleen soms vervelende reacties als ik iets niet goed uitspreek. Als het een naam op Curaçao betreft, ja, dat heb je er af en toe gewoon tussen zitten.
0: Ja,
1: ja, ik laat dat maar gewoon gaan. En ik probeer gewoon positiviteit naar die mensen ook te doen. Weet je, als jij dat wil doen vannacht in je laptop, moet je dat zelf weten. Ik ga daar niet op in. Maar ik merk wel als ik over het onderwerp praat in het echt, dat ik dan echt wel, stel je niet zo aan.
0: Ja.
1: Stel je niet zo aan. Ik heb meiden die dit hebben, die hebben de eerste 2 uur van hun bevalling niks gevoeld. Het was een normale periode.
0: Dat was gewoon echt peanuts vergeleken met die krampen die ze dan... Ja. Oh, wat ontzettend heftig.
1: Ja, en ik vind, wat ik ook vind, en ook mannen ook, als je over hormonen en et cetera praat, dat zijn gewoon, dan ga je gewoon even er doorheen.
0: Het is een taboe onderwerp, hè? Ik denk dat dat voor heel veel mannen en misschien ook vrouwen gewoon te awkward is ook gewoon.
1: Ja, maar waarom is het awkward? Het is je lichaam.
0: Ja.
1: Het is hetgene waardoor je kinderen kan baren.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, maar goed,
1: ik ben heel open ook opgevoed.
0: Ja.
1: Door een alleenstaande moeder, dus wij hebben altijd over alles gesproken.
0: Ja.
1: Maar zelfs voor haar is dit nieuw.
0: Ja.
1: Zelfs voor haar dat ik zei dat ik zoveel pijn had, dat ze me echt aankeek van ze bent gewoon gesteld.
0: Ja. Ja, doe niet zo, stel je niet zo aan. Ja, maar dat hebben we allemaal.
1: We lopen nog steeds met onze tampon en maand van man nog in het handje en niet het durven, zeg maar, dat je collega's doen of zo. Ja.
0: Nee, het is wel een taboetje. Jij voelt je wel geroepen om dit soort taboes open te gooien.
1: Ja.
0: En ben je wel klaar ook voor, hè, want je krijgt natuurlijk steeds meer volgers. Je zegt al, nu zijn het vooral hele lieve volgers die ik heb, die me volgen omdat ze me leuk vinden. Dus dan zijn de reacties ook mild. Maar ben jij wel klaar voor de minder milde reacties die misschien ook gaan komen?
1: Ik heb hiervoor al een tijdje in 2020 heel veel persoonlijke dingen gedeeld. En daarin heb ik echt haatreacties gehad.
0: Ja.
1: En dan heb ik het echt over van... Ik ga het niet eens uitspreken op de radio, maar laten we zeggen gewoon doodsbedreigingen ook.
0: Oh ja.
1: Echt gewoon echt heel heftig.
0: En hoe ga je daarmee om dan?
1: Ja, toen had ik daar meer last van, want toen stond ik zelf aan het begin van mijn helingsproces. En nu, ik krijg heus wel eens af en toe wat, hè, laten we wel wezen.
0: Mm-hmm.
1: Maar probeer dat gewoon heel erg van me af te zetten. Ik probeer heel erg te bidden sowieso over elk filmpje wat ik post, weet je, dat het bij degene moet komen waar
0: die het nodig heeft. Ja.
1: En dat alle boze ogen, weet je, dat is niet van mij. En tuurlijk ga ik het krijgen. Tuurlijk.
0: Ja.
1: En ook niet alleen online. Ook als ik ergens loop. Ik zie heus wel ogen en ik zie ook wel...
0: Mensen hebben altijd een oordeel en er zijn leuke mensen, maar ook heel veel minder leuke mensen.
1: Ja, maar daarom denk ik dat het belangrijk is om ook andere aspecten uit mijn leven te tonen. En niet alleen maar ik woon op Curaçao, ik heb een leuke baan, ik heb het goed voor elkaar. Je weet niet hoe hard ik gewerkt heb om daar te komen. En dat wil ik nu steeds meer laten zien. Van, het is voor mij echt niet van een leien dakje afgegaan. Absoluut niet.
0: Ja.
1: Als er eentje gevochten heb, dan ben ik het wel. En ik hoop dat mensen daardoor ook... gewoon wat liever zijn.
0: Ja, en het is ook goed om het op die manier te laten zien. Want iemand kan op jouw Instagram kijken en denken... dit meisje heeft het gewoon allemaal voor elkaar, lekker makkelijk. Hè? Ik bedoel, lang leven de lol. Maar het is totaal niet inspirerend voor iemand... als mensen niet weten waar je vandaan komt. Dus dat is ook nog eens voor anderen een hele mooie les. Het komt niet allemaal vanzelf.
1: Nee.
0: Nou, hoe dan wel? En dat deel je op je socials. Nog één keer je socials.
1: Mijn social, Instagram is Myra Julissa en op TikTok is het She Speaks On It.
0: Oké, hartstikke goed. Dus we kunnen je volgen. En je schuift dus op maandag ook hier aan. Ik ga je extra goed in de gaten houden, want ik wil iedere week wel eventjes... ik heb waarschijnlijk iedere week wel wat vragen aan je, zeg maar, over wat je gedeeld hebt.
1: Ja.
0: Hoe ziet je komende week eruit? Wat is je hoogtepunt? Waar kijk je naar uit?
1: Wat is mijn hoogtepunt? spannend. Nou ja, sowieso ga ik vrijdag uit eten met een mede-influencer. Ik vind het superleuk om haar in het echt te gaan ontmoeten. Ga je wel voorbij komen?
0: Oh, ik heb een idee. Ja. Dat ga ik zo meteen tegen je zeggen. Oké, okay, leuk.
1: En zaterdag ga ik natuurlijk naar Kaya Kaya.
0: Ja, tuurlijk. Oké, okay. Nou ja, en hoe je het daar hebt gevonden en met welke mede-influencer je uit eten gaat, dat gaan we natuurlijk op je socials zien.
1: Zeker.
0: Goed, Marel, dankjewel voor het komen naar de studio en tot volgende week.
1: Jij bedankt, tot volgende week.

0: te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Lex Jansen met het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september, haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengd magazijn en munitie. Het overvalteam werkte samen met het arrestatieteam. De verdachte zit vast en wordt verder onderzocht. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
7: Mahai Grand Café.
5: Een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Zometeen Total Touch.

Paradise en Total Touch hoor je met Somebody Else's Lover. Ik moet even hoesten. Remco Bicentini gaat het weer doen. De oud-bondscoach van het Curaçaose elftal gaat na het succesvolle WK 2026 voor de kinderen weer een nieuw voetbalproject op Curaçao starten vanuit zijn Fondation Bicentini. Van Nations League naar Gold Cup 2027 voor kinderen wordt het. Het is een project bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar. Wederom van verschillende basisscholen en uit wijken over het hele eiland. En daarbij is er nadrukkelijk ook weer aandacht voor de kinderen uit de achterstandswijken, die normaal gesproken minder mogelijkheden hebben om aan dit soort projecten deel te nemen. Nou, de teams vertegenwoordigen alle 41 CONCACAF-landen en volgen de officiële route van de echte Nations League, met als doel om zich uiteindelijk te plaatsen voor de Gold Cup 2027. Superleuk! En naast het voetbal staan natuurlijk ook weer verschillende maatschappelijke thema's centraal, zoals gezondheid, inclusie, participatie en verbindingen. Verbinding en de basisscholen en wijken die nog niet zijn aangemeld, die kunnen zich dus vanaf nu aanmelden via de website van Fondation Bicentini of via info@bicentini-fondation.org. Superleuk, ja. Dat is natuurlijk dat WK voor Kids 2026 was natuurlijk ook een mega succes. Hè? Ik bedoel, daar kwam een hele grote winnaar uit. En die werden ook gehuldigd op het Brionplein. Het was echt fantastisch. En natuurlijk, wat Remco altijd zegt ook, meedoen is belangrijker dan winnen. En daarom denk ik dat het hartstikke leuk is dat hij hier ook weer aan begint. Kinderen de kans geeft om te shinen, te samenwerken en samen te werken. Zo moet ik dat zeggen. En gewoon lekker bezig te zijn met sport. Ik vind het een mooie reden om Remco weer wekelijks bij me uit te nodigen in de studio. Dus vanaf aanstaande donderdag schuift hij gewoon weer aan. Ik heb hem bijna gemist, dus ik vind het hartstikke leuk. En ik denk een hartstikke mooi doel dit. Zometeen dan krijg jij nog een keer de kans om mee te spelen met de muziekquiz en kans te maken op een lekker diner voor twee. En ik heb nu Justin Timberlake en Chris Stapleton voor je.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op powertools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
2: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig RedTech Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuraçao.com.
1: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Kunuku Aqua Resort Daypass. Alleen bij Building Depot.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: 7.
1: 19-jarige Curaçaoënaar opgepakt bij inval. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een vuurwapen met een verlengd magazijn en munitie in beslag genomen. De actie werd uitgevoerd door het overvalteam in samenwerking met het arrestatieteam. Tijdens de doorzoeking is een 19-jarige jongen aangehouden wegens overtreding van de vuurwapenwet. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in afwachting van verder rechercheonderzoek. En de politie heeft twee 16-jarige jongens aangehouden voor de diefstal van een scooter van het merk AKT. De scooter werd op 11 november vorig jaar gestolen in de omgeving van de Rouvierweg. De eerste verdachte werd dinsdag al op de Rouvierweg door politie aangehouden. Vrijdagochtend meldde de tweede verdachte zich op het recherchebureau waar hij direct is aangehouden. Beide tieners zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten vast. Er wordt niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen in deze zaak zullen plaatsvinden. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.

0: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
3: En ik vind dit zo'n ontzettend lekker nummer.

0: Zo, je laatste kans om lekker eventjes een dinertje voor twee binnen te slepen. Een diner voor twee bij Op is op Café De Tijd gaat eruit vandaag. Wil je hier nog kans op maken? Dan zou ik eventjes goed luisteren naar de volgende vraag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, het is niet heel moeilijk. Ik zie het ook in de app. Ik zie een hoop goede antwoorden binnenkomen. En dat snap ik, want het is een redelijk eenvoudige opgave vandaag. We bouwen het een beetje op deze week. Mocht jouw antwoord er nog niet tussen staan, dan zou ik zeker eventjes reageren alsnog. Hè. Via de Paradise FM-app kun je je antwoord naar me toesturen. En dan kijk ik zo meteen even goed. En dan kies ik daar een leuke winnaar uit. En mocht jij de gelukkige zijn, nou, dan spreken we elkaar zo.

0: quiz.
1: Ja, het is een beetje... Ik zit hier een beetje te slapen, lijkt het wel. Het is ongelooflijk. Dat nummer start in en ik krijg hier helemaal... het zweet breekt me uit, want ik had het helemaal nog niet willen draaien. Dat wilde ik natuurlijk pas doen nadat ik de muziekquiz bekend had gemaakt. Hè, samen met een leuke winnaar. Ja, we doen het eventjes andersom. Eigenlijk net zoals de muziekquiz van vandaag. Achterstevoren. Eerst de uitslag en dan de winnaar bellen. Maar dat is het allerbelangrijkste gedeelte natuurlijk. De winnaar bellen en dat doen we sowieso gewoon netjes. Dag David.
2: Hallo, goedenavond, Vanessa.
1: Hallo, hallo. Ja, jij bent niet aan het radio luisteren, denk ik, of wel?
2: Nou, ja, nee, maar ik dacht het al, hè. Je gaat toch niet draaien?
1: Ja, dat dacht ik dus ook. Ik ga toch niet draaien. En dan, weet je, dan denk ik ga eventjes nog dit. En dan, oh ja, wacht. En toen startte die al in. Ja, ik weet niet.
2: Wacht, ja, ja.
1: Ik ben er niet helemaal bij vandaag, denk ik.
2: Nee, maar dat kan gebeuren. Ik heb ook van die dagen.
1: Ja, toch?
2: Ja, goed. Ja, zeker. Ik heb af en toe van die dagen denk ik van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
1: Wat is de zin van het leven eigenlijk? Ja, nee, ja, ik heb...
2: Nou, er is wel een groot zin, maar ja, het ligt eraan hoe je op dat moment zich voelt en bekijkt.
1: Ja, ja, ja, ja, nou ja, goed. Ik zeg altijd, je kan niet altijd 6 gooien. Soms ben je scherp en soms iets minder. Ik vond mezelf vandaag best scherp, maar ik geloof dat we een beetje aan het aftakelen zijn naar de avond toe. Wat op zich prima is, ik heb jou aan de lijn. Dat is het leuke nieuws. En dat betekent, Suicide Blonde, dat was ook jouw antwoord.
2: Ja, klopt, want het is een heel bekende band van NXS.
1: Ja. En weet jij waar dit nummer over gaat? Want dat vraag ik me af.
2: Ja, ja, Suicide Blonde. Ik ken die dvd ervan.
1: Mm-hmm.
2: Het gaat om Suicide Blonde. Ja, ik heb eigenlijk het verhaal wel gehoord een keer. Maar wat je zegt, ik heb af en toe dat ik het niet aan denk verder. Maar ik weet het verhaal wel.
1: Je denkt er gewoon nooit aan.
2: Volgens mij over Kylie Minogue ging het.
1: Echt waar? Oh, dat vind ik dan wel weer fascinerend. Dat wil ik wel weten. Okay,
2: ja, want ze had een verhouding met haar.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja. Hoe heet hij ook weer? Michael Stipe. Toch? Nee? Is dat Michael Stipe?
2: Ja, Michael Hutchison.
1: Michael Stipe is van R.E.M. volgens mij weer. Nou goed, maakt die uit. Hey, maar in ieder geval, Kylie Minogue, dat vind ik dan wel heel, heel interessant. Daar wil ik wel eventjes wat meer over weten.
2: Ja, ja ik heb die verhaal, moet ik een keer opzoeken, googlen. Suicide Blonde. Het ging over haar.
1: Oké. Okay. Oh, volgens mij hoor ik iemand op de achtergrond die het ook weet, of niet?
2: Nee. Ze zit een beetje bij te lachen.
1: Oh, die zit gewoon een beetje te lachen, oké. Okay. Nou ja, er mag ook gelachen worden, want er is een lekker dinertje bij elkaar verdiend vandaag.
2: Heerlijk.
1: Ja, toch?
2: Heerlijk.
1: Een lekker diner.
2: Ik kijk er naar uit.
1: Ja, ben je wel eens bij Op is op Café de Tijd geweest?
2: Nee, ik ben er nooit. Ik loop altijd even langs, maar ik ben er nooit geweest.
1: En hoe lang woon je al op het eiland?
2: Nou, 5 jaar.
1: Ja, nou dan wordt het wel eens tijd. Ik ben er dus ook nog nooit geweest. Dat is toch erg, hè? Dit is echt een van die plekken waar je zo vaak langs loopt dat je gewoon het gevoel hebt dat je er wel eens bent geweest.
2: Ja.
1: Het is een heel slap excuus, maar het wordt wel echt tijd.
2: Ja, klopt. Dat vind ik erg attent dat ik het daar naartoe mag.
1: Ja, toch? Hartstikke goed.
2: Ja,
1: nou ja, ik ga jouw naam noteren, David. En dan zien we je van de week wel verschijnen hier op de redactie. En dan krijg je van ons een bon mee voor 2 personen bij Op is op Café de Tijd.
2: Nou, dat vind ik erg attent van je.
1: Nou,
2: dankjewel.
1: Mooi zo. Dankjewel voor het meespelen. Nou. Ja, ik zou hem nu graag draaien, maar ja, dat heb ik dus kennelijk al gedaan.
2: En nou Suicide Blonde.
1: Ja, dat niet. Maar zullen we de Golden Earring doen, Radar Love? Ook een lekker nummer.
2: Ja, mag ook. Maar ik ken hem ook.
1: Helemaal goed. Hey, fijne avond, okay. David.
2: Joop, tell him the do it.
1: Doeg, dankjewel. Doei.

Het blijft toch ook een lekker nummer dit, hè? Radar Love, Golden Earring hoorde je hier op Paradise FM. Het is de hoogste tijd. Ik ga de avond in. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Morgen dan zit ik hier weer om 4. Dus dan ga ik weer lekker tegen je aankletsen. Voor nu hou ik mijn mond en wens ik jou nog een hele fijne avond toe. Ik laat je achter met een andere Vanessa. Vanessa Paradis en Be My Baby. Tot morgen.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Things are about to get fresh.
1: Wil je iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumptie.

0: Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: 7 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september... haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengmagazijn en munitie. Het overvalteam werkte samen met het arrestatieteam. De verdachte zit vast en wordt verder onderzocht. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault M-bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: Je

0: honger.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

103.1 FM. Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je